0: Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Is this the song with the drums?
1: I met

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf, omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears... die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke opvang van de Oekraïense ontheemden in Hotel Nassau aan het Wijkplein 4 in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2026 en wordt met een jaar verlengd. Met de mogelijkheid tot nogmaals een verlenging van één jaar.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De bouw van een woonzorggebouw op het terrein van de voormalige kerk aan de Stationsweg in Heer Hugo Waard mag doorgaan. Dat heeft het college van Dijk en Waard bepaald. Omwonenden maakten bezwaar tegen het ontwerp en dan met name de goothoogte. Het college erkent dat de hoogte niet voldoet aan het omgevingsplan, maar vindt dat niet genoeg om de vergunning te weigeren. Bij de PepsiCo-fabriek in Broek op Lange Dijk is donderdagmiddag brand ontstaan. Het vuur brak uit tijdens onderhoudswerkzaamheden in het pand, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte. De melding van de brand kwam kort na het middaguur binnen. Vermoedelijk ontstond de brand nadat tijdens de werkzaamheden een vonk oversloeg. De brandweer had het vuur snel onder controle en de oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man die wordt verdacht van de verkrachting van een 13-jarig meisje in Alkmaar. Het meisje was vorig jaar van huis weggelopen en ontmoette de verdachte in de binnenstad. Volgens justitie vond de verkrachting plaats op het Bolwerk. De man ontkent de beschuldigingen en het OM noemt de zaak een zeer ernstig zedenfeit. De rechtbank in Alkmaar doet op 7 juli uitspraak. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heiloo. De vrouw wordt sinds februari vermist en er ontbreekt nog altijd ieder spoor. Rechercheurs en forensisch specialisten deden onderzoek in de straat De Gouden Boom in Heiloo en agenten gingen langs de deuren. De politie hoopt op nieuwe informatie die kan leiden naar de verblijfplaats van Trudy en roept mensen met tips op om zich te melden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: inzetfactuur Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk.
0: Ja, ja. Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje, maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad en dat gaat hartstikke leuk. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land, in galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag
1: gaan we
0: elkaar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je er inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heilo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heilo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers.
0: Ja.
1: En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas-in-loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheilo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heilo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heilo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou verwonderen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heilo in de cultuurkoepel.

0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, is goed. Hé, hey, Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En nou, we spreken elkaar, maar we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doeg. Doeg.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries schept voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
4: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
2: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Volg de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is de liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 28 juni om 10:30. Voorganger is Rob Visser en de muziek wordt verzorgd door Karen Nijdan met viool en Bert Huibers op orgel en piano. Iedereen is van harte welkom. Naar Psalm 139b. Om door God gekend te zijn. Mijn God, jij hebt mijn diepste binnenste gevormd. Jij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik loof je, ik dank je. Je, dat ik, door jou geschapen, het beminnen waard ben. Een wonder, want door jou tot leven gewekt. Jij kent mij door en door, hebt mij gezien, toen ik nog vormeloos was. Toen heb jij al naar mij gekeken. Te groot voor mij, God, zijn jouw gedachten. Was ik radeloos, nog was ik bij je. Doorgrond mij, God, ken mijn hart, ken alles ervan. Toets mij, weet van mijn verborgen gedachten. Behoed mij voor een verkeerde keuze. Wijs mij de weg die mij leidt naar jou. Van Ine Driessen. Tot zover deze agenda van de kerk in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Inge de pakt uit Karin Bloemen. Dag Karin. Hoi, wat fijn je weer te spreken.
2: Ja, het is best geleden weer.
1: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
2: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld en we zijn nu weer, de 4 komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld en dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
1: Dat is dan af.
2: Ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd van mijn laatste theatershow. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in de dag, een dagje ouder.
1: Ja, maar niet minder actief, hè?
2: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het scheelt echt. Ik ben met mijn stichting bezig. Ja. En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht, want dat merk ik echt niet zomaar even naast doen. Het is niet, dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
1: Ja, meer over de stichting ook vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben.
2: De stichting heette gewoon letterlijk de Karen Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen we emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat het vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te komen, om dat te verwerken.
1: Ja, want helaas vandaag. Ja, helaas vandaag de dag is het nog steeds in de hand, hè?
2: Ja, ja. Weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of er aan overlijden. Ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
1: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
2: Ja, ik weet wat het is om weg te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en vooral misbruik. En ja, ik wil soms laten zien dat er een weg uit is, weet je wel. Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
3: Ja, nou mooi.
2: Dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat we, it doesn't define you, weet je wel.
3: Ja. Nou, mooi dat je een stichting ernaast hebt.
2: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook na de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de 2 euro over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
3: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
2: Ja, het was heel leuk, want de oude... De uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeidboeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel. Ja. Dus nu zit, dat was luidelijk in Zijthof. En dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan. Ja, met een tintje grijs.
3: Maar nu rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
2: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het heel sterk.
3: Ja.
2: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
3: En
2: de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Het is bijna chic, ja. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer zijn zo lief geweest om
3: model
2: te poseren.
3: Ja.
2: En model. Nou, dus dat is natuurlijk even, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
3: Ja.
2: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Handsfree en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
3: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch? Extra
2: ja, de spannend voor de mensen, ja.
3: Ja. Ja.
2: En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, weet je, het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel, van mijn allereerste boek. Toen is er toch echt iets heel erg misgegaan, want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die het maken.
3: Ja.
2: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega, die heet Adelheid, die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
3: Oh, mooi. Dat je zo'n mooi mens om je heen hebt die je dat extra controleren
2: houden. Ja, zij kan dat goed, man. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die... En ik heb een paar hele mooie dingen. Goh, de jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rally Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus
3: ja.
2: dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken, als een soort rokjas, waardoor hij echt prachtig valt, een beetje klokkend.
3: Ja, dat is mooi.
2: Ja, dat is wel iets meer werk, maar het is echt, het effect is echt, ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zeggen helemaal een beetje hebberig, kom je daar aan?
3: Nou, eigen ontwerp.
2: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
3: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
2: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, dat is zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
3: Ja, kan ook.
2: In zachtblauw, donkerblauw en wit.
3: Ja.
2: Is ook prachtig.
3: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
2: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
3: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
2: Ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen hopelijk morgen alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf moet regelen. Ja, dat is echt super gaaf.
3: Oh, wauw. Helemaal niet moeilijk. Dus,
2: ja, schat. Maar goed, dus dat heette Lekker Bezig.
3: Heel fijn, Karin. Hoe gaat je zomer eruit zien?
2: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam, ik vergeet meteen wat ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen, dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
3: Oh, heerlijk.
2: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
3: Ja.
2: Wat heet je nou? Grace. Grace. Glennis. Oh, daar ben ik het in. Glennis Grace.
3: Glennis Grace. Oh.
2: Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
3: Ja.
2: In het concertgebouw.
3: Nou, het wordt vast een feestje.
2: Ja, liefde. En er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ben fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
3: Ja.
2: En, dan is dat, ik wil niet dat denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
3: Ja, andere leuke dingen doen.
2: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0 en gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een pushy iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
3: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
2: Wat ze laten zien, kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
3: Nee, wat echt is en wat nep is.
2: Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
3: En aannemen, ja.
2: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met de gedachtes van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
3: Nee. En een beetje aan elkaar denken, toch?
2: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstellingen altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
3: Ja, en voor zichzelf.
2: En voor, ja, en die menselijke maat, zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat.
3: Ja.
2: Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
3: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
2: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon, zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf echt gewend. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op de telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
3: Ja.
2: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
3: Ja.
2: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
3: En koesteren, want nu kan het nog.
2: Nu kan het nog, want je weet dat net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
3: Ja.
2: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg geworden.
3: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
2: Is dat klaar?
3: Ja. Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
2: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
3: Nee, ja.
2: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
3: En dankbaar.
2: Dus, en echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid van het theater maken en ik vier dat echt.
3: Ja.
2: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
3: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
2: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
3: Nee, zeker niet.
2: Dat is echt waar.
3: Karin?
2: Dus straks ben ik al 67 en dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
3: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
2: Dankjewel, liefje.
3: Fijne zomer. En, en we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
2: Oké,
3: gezellig.
2: Oké, gezellig. Doei.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De bouw van een woonzorggebouw op het terrein van de voormalige kerk aan de Stationsweg in Heer Hugo Waard mag doorgaan. Dat heeft het college van Dijk en Waard bepaald. Omwonenden maakten bezwaar tegen het ontwerp en dan met name de goothoogte. Het college erkent dat de hoogte niet voldoet aan het omgevingsplan, maar vindt dat niet genoeg om de vergunning te weigeren. Castricum heeft een nieuw bestuursakkoord. Het akkoord voor de komende 4 jaar heet Bouwen aan bloeiende dorpen en wordt dinsdag openbaar gemaakt. Het document staat voor donderdag 2 juli ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens die raadsvergadering zullen ook de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Op vrijdag 3 juli ronden de wethouders de verdeling van de portefeuilles af. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de nieuwe secretaris-directeur aangewezen. Zijn naam is Ton Hugens en hij is de opvolger van Martin Kuipers, die met pensioen gaat. Kuipers was al sinds 2002 secretaris-directeur van het waterschap. Zijn opvolger beschikt volgens het waterschap over veel ervaring. Hugens heeft eerder ook al voor de organisatie gewerkt. Eind september begint hij als secretaris-directeur. De veerdienst tussen Akersloot en de Schermer is vanwege de extreme hitte tijdelijk uit de vaart genomen. De pont over het Noord-Hollands kanaal blijft mogelijk tot en met zondag aan wal. Volgens de exploitant staat de veiligheid van passagiers en schippers voorop. Reizigers moeten voorlopig omrijden via Uitgeest of Alkmaar. Vrijdag wordt op basis van de weersverwachtingen bekeken of en zo ja wanneer de pont weer gaat varen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De grafiekgroep Bergen bestaat 50 jaar en viert dat met een speciale tentoonstelling in de tuinzaal van Museum Kranenburg. 9 kunstenaars toonden elke week een nieuw werk, geïnspireerd op een bekende persoon of een plek uit Bergen.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de Titi in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extreme steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mezzo-sopraan Jasmijn Koren en pianist Emma Verburgt geven op zaterdag 4 juli een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het programma omvat liederen uit opera, musical, kleinkunst en Franse chansons. Het concert vindt plaats aan de Duinweg 12 op de hoek met de Landweg. De avond begint om 8 uur 's avonds. De entree bedraagt €20, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan via info@gekroondinblauw.nl. Meer informatie over de huiskamerconcerten staat op www.gekroondinblauw.nl.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Bass. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De jonge man die vorig jaar een explosie veroorzaakte in een appartement aan de Titanialaan in Heerhugowaard heeft 3 jaar celstraf gekregen. De 20-jarige uit Spanbroek deed het niet expres, maar de rechter vindt dat hij beter had moeten weten en sprak van zeer ernstige feiten. De Spanbroeker erkent dat hij en zijn vrienden zaten te klooien met het explosief, maar dat het afging terwijl hij op het toilet zat. De rechter geloofde dit niet. Bij de PepsiCo-fabriek in Broek op Langedijk is donderdagmiddag brand ontstaan. Het vuur brak uit tijdens onderhoudswerkzaamheden in het pand, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte. De melding van de brand kwam kort na het middaguur binnen. Vermoedelijk ontstond de brand nadat tijdens de werkzaamheden een vonk oversloeg. De brandweer had het vuur snel onder controle en de oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. De tijdelijke bewoners van de Puikman in Castricum mogen weer langer blijven. Daarover zijn ze door de verhuurder geïnformeerd. De flexwoners kunnen nu tot eind november in hun woning blijven. Eerder was al bekend dat de tijdelijke verhuur tot september was verlengd. Op de plek van de tijdelijke woningen moet gebouwd worden, maar door de stikstofregels lukt het voorlopig niet om aan de nieuwbouw te beginnen. De Alkmaarse kaasmarkt gaat vrijdag niet door vanwege de verwachte extreme hitte. Na overleg met het kaasdragersgilde en kaasproducenten vindt de gemeente ook een ingekort programma niet verantwoord. Vrijdag geldt code oranje en kan het kweken ruim boven de 30 graden uitkomen. De gezondheid van de kaasdragers, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat volgens de gemeente voorop. De eerstvolgende kaasmarkt staat gepland voor volgende week vrijdag. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur...

0: Staatsagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In de weekenden van 20 en 21 juni en 27 en 28 juni exposeren Stella Burggraaf en Max Hover gezamenlijk in het zomerhuis van Sita en Max Hover in Egmond aan de Hoef. Het zomerhuis bevindt zich op het erf achter de boerderij van Sita en Max en biedt een prachtig uitzicht over de omliggende landschap.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
3: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
2: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
4: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
5: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
2: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boekhandel Thomas en Bibliotheek Bergen verwelkomen zondag 28 juni journalist, schrijver en presentator Twan Huis. De aanleiding voor dit bezoek is het verschijnen van zijn nieuwe boek Het Droompad.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De jonge man die vorig jaar een explosie veroorzaakte in een appartement aan de Titanialaan in Heerhugowaard heeft 3 jaar celstraf gekregen. De 20-jarige uit Spanbroek deed het niet expres, maar de rechter vindt dat hij beter had moeten weten en sprak van zeer ernstige feiten. De Spanbroeker erkent dat hij en zijn vrienden zaten te klooien met het explosief, maar dat het afging terwijl hij op het toilet zat. De rechter geloofde dit niet. Bij de PepsiCo-fabriek in Broek op Langedijk is donderdagmiddag brand ontstaan. Het vuur brak uit tijdens onderhoudswerkzaamheden in het pand, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte. De melding van de brand kwam kort na het middaguur binnen. Vermoedelijk ontstond de brand nadat tijdens de werkzaamheden een vonk oversloeg. De brandweer had het vuur snel onder controle en de oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man die wordt verdacht van de verkrachting van een 13-jarig meisje in Alkmaar. Het meisje was vorig jaar van huis weggelopen en ontmoette de verdachte in de binnenstad. Volgens justitie vond de verkrachting plaats op het Bolwerk. De man ontkent de beschuldigingen en het OM noemt de zaak een zeer ernstig zedenfeit. De rechtbank in Alkmaar doet op 7 juli uitspraak. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heilo. De vrouw wordt sinds februari vermist en er ontbreekt nog altijd ieder spoor. Regisseurs en forensisch specialisten deden onderzoek in de straat De Gouden Boom in Heilo en agenten gingen langs de deuren. De politie hoopt op nieuwe informatie die kan leiden naar de verblijfplaats van Trudy en roept mensen met tips op om zich te melden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 12 juli organiseert de festivalorganisatie een bijzondere en volledig verzorgde middag voor senioren uit Egmonde. Zelfs aan vervoer, zoals een treintje, is gedacht. Met dit initiatief wil de organisatie juist een oplossing bieden voor wie het niet vanzelfsprekend is om evenementen te bezoeken.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wanneer een iep besmet is met iepziekte, verwijderen we deze zo snel mogelijk. Zo voorkomen we dat andere iepen besmet raken en blijft de omgeving veilig. Zieke iepen kunnen namelijk takken verliezen. De kap van zieke iepen vindt plaats van mei tot en met september.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Independer. Vooral in stedelijke gebieden worden veel fietsen gestolen. In Alkmaar gaan het om 86 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners. Daarmee staat de gemeente op de vierde plek in de provincie na Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Daarnaast hoorde Alkmaar bij de drie snelste stijgers in de provincie als het om fietsendiefstallen gaat. Het college van Dijk en Baard wil werken aan het beter functioneren van de app Fixie. Bewoners kunnen met Fixie een melding maken van een mankement of een probleem. Maar veel Dijk en Baarders merken dat de app niet goed werkt. Zo staan meldingen er als opgelost in, maar blijft het probleem bestaan. Het college zegt het probleem te herkennen. Voor het eind van het jaar moet de app weer naar behoren functioneren. Castricum heeft een nieuw bestuursakkoord. Het akkoord voor de komende 4 jaar heet Bouwen aan bloeiende dorpen en wordt dinsdag openbaar gemaakt. Het document staat voor donderdag 2 juli ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens die raadsvergadering zullen ook de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Op vrijdag 3 juli ronden de wethouders de verdeling van de portefeuilles af. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de nieuwe secretaris-directeur aangewezen. Zijn naam is Ton Hugens en hij is de opvolger van Martin Kuipers, die met pensioen gaat. Kuipers was al sinds 2002 secretaris-directeur van het waterschap. Zijn opvolger beschikt volgens het waterschap over veel ervaring. Hugens heeft ook al eerder voor de organisatie gewerkt. Eind september begint hij als secretaris-directeur. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op de plek waar vroeger de Adalbertuskerk stond, krijgt een historisch glas in loodraam met de afbeelding van Sint Adalbert een nieuw thuis. De onthulling vindt plaats op donderdag 25 juni om 3:00 middags bij het nieuwe appartementengebouw Adalbertushoef.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een grote

0: info@velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Ik heb een hele leuke gast in de studio. Ik praat zo meteen met Dorrit Klomp over haar werk en over haar fascinaties, over de exposities. En daarna hebben we ook nog even telefonisch contact met Ivan Borgstein over het Dichtersfestival in Bergen. Nou, vol programma dus, maar we gaan natuurlijk beginnen met muziek. En dat is muziek die Dorrit heeft uitgekozen. Roxy Music, Avalon.

0: Ja, dat was Roxy Music, uitgekozen door Dorrit. Ik praat met Dorrit Klomp vanochtend. Welkom in de studio, Dorrit.
1: Hoi.
0: Ja, hoi. Hey, we gaan zo meteen van digitaal Roxy Music, want de LP ligt nog in je auto, hè? Want we hebben ook een platenkast vandaag, want je hebt je platen meegenomen. We draaien namelijk vinyl, want we hebben nog een platenspeler. Dus we vragen gasten, als je nog vinyl hebt, neem het dan mee. En je had Roxy Music mee willen nemen, maar gelukkig hebben we de playlist dan nog, hè? En kunnen we die eraf halen. Roxy Music, ben je fan? Je draait het nog steeds?
1: Nee, ik draai die eigenlijk. Ik heb geen platenspeler meer, dus het staat rijend dik in de gang.
0: Ja.
1: En nou, nu wil iedereen dat hebben.
0: Ja.
1: En het herinnert me gewoon aan het begin van dat ik eigenlijk eerst visio was, mensendieker. En toen ben ik naar Rietveld gestapt. En ik zei, nou, ik wil wel hier. Dit is mijn grootste wens in mijn leven. Van, ik kom ook uit een kunstenaarsfamilie uit Weimar, van mijn grootmoeders kant.
0: Ja.
1: En toen zei ik, geef nou maar dat papiertje. Over 3 maanden kom ik met een enorme berg tekeningen terug. Neem mij nou maar aan.
0: Oh ja, zo brutaal was je. Ja.
1: Ja, en ik hoorde later dat een richter dat ook zo gedaan heeft. De schilderrichter.
0: Ja.
1: En die zomer ben ik de Hohe Fest toen gaan doen in Salzburg. En dat was in Oostenrijk in 83, 84 was dat de plek waar je moest zijn met alle internationale kunstenaars. Zoals Lüpertz, Graupner,
0: ja.
1: Kirkeby, Nietzsche met het Mysterium Theater. Nou, ga maar door. Dus het was één groot feest.
0: En daar hoort deze muziek bij.
1: Ja, want die draaiden we. En er was elke dag een vernissage van een van deze mensen. En dan kwam Lüpertz binnen lopen. Klein mannetje met heel veel mooie ringen. En met een reusachtige grote vrouw erbij, net als Kirkeby. En was ook niet zo'n enorme grote man. Maar dan kwam er een hele grote blondine, een Noorse vrouw. Ik denk, oh, die hebben allemaal hele sterke vrouwen ook nog. En die zij hebben natuurlijk ver geschopt.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat was, we hadden elke dag, het was een hittegolf. We hadden elke dag 3 à 4 modellen. Dus ik kwam met pakken tekeningen op de Rietveld en ben toen ook gelukkig meteen aangenomen.
0: En toen ben je aangenomen. Ja, ja, maar inderdaad, daar hoort deze muziek bij.
1: Ja,
0: ja, mooi. Ik ben ook Roxy Music fan.
1: Ja.
0: Ook al jaren, inderdaad. Draai het nog steeds, ja. Hey, en je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van de expositie zonder titel, hè, in Kranenburg. Daar gaan we zo even over praten. Ja, maar je komt uit een kunstenaarsfamilie dus, blijkbaar.
1: Nou, eigenlijk zijn het muzici.
0: Ja?
1: En van origine heb ik ze pas leren kennen naar het IJzeren Gordijn. Toen mocht ik in 89 er pas naartoe. Mijn moeder is toen met Honecker en zo gaan dansen op straat toen die weg was. En ik ben toen pas jaren later heb ik een tentoonstelling gehad in Gotha, in een Steueraanwartingsbildungszentrum, een belastingkantoor. Voor heel groot, waar de minister van Financiën kwam het openen. Nou, dat was natuurlijk voor mij geweldig, want dan zag ik mijn familie voor het eerst.
0: Ja, dus echt Oost-Duitsland hebben we het over dan.
1: Ja, en dat zijn boekbinders van oudsher, dus vanuit de 18e eeuw. En mijn grootmoeder heeft van kleurleer van Ieten gehad.
0: Ja,
1: in
0: Bauhaus. Ja. Ja.
1: Dus voor mij was het gewoon, ben ik mee opgegroeid en muziek ook. Met mijn moeder speelde klassiek gitaar. En dat bleek, we hadden een garden house waar we toen ook zijn geweest in Weimar. En toen kwam mijn hele familie en die zijn allemaal concertmuzici. Een jongetje van 5. Ik weet niet meer precies hoe die heet, maar die was 5 en die speelde al viool. En voor mij was het echt zo van, kennen ze die familie Lüthi? Riep ik op straat, ik voelde me eindelijk thuis.
0: Oh ja, dat was echt thuiskomen voor
1: ja,
0: je.
1: Ja, dat was ineens grafici en ja, dat is zijn begrip hier, want ze hebben de oudste boekbinderij van Europa daar.
0: Ja, heb jij je altijd afgevraagd waar dat dan vandaan kwam?
1: Als kind of als tiener? Nou, heel grappig als je denkt aan overgeërfde eigenschappen. Ik geloof best wel dat je dus een natuurkundige hebt die een beetje met het metafysische bezig was. Die zei dat je niet alleen eigenschappen overerft, maar misschien ook kleuren en landschappen. Want ik zat op een gegeven moment, hadden wij Antikraak jarenlang een galerie in Amsterdam, waar nu Reflex zit of gezeten heeft tegenover het Rijksmuseum. En toen kwam iemand binnen en die wees ze op een landschap. En toen was ik nog nooit in Weimar geweest. Die zei tegen mij, die Zwarte Kat uit Weimar. En ik vond het zo eng. Hij wees op mijn landschap van, ja, dat komt uit Weimar. En ik denk, nou, misschien erf je ook nog wel landschappen in je geest over. Ja, je weet het niet.
2: Je erft DNA eigenlijk over. Hè?
1: Heel raar.
2: Ja, en ja. Vorige week of een aantal weken geleden kwam er ook in de krant, denk ik, of was dat een van de televisieprogramma's, dat je ook trauma's overneemt. Hè?
1: Helaas.
2: Ja, helaas. Ja, maar ook wel de goede dingen natuurlijk, ja. Maar ook dat, ja. Ja.
1: Nou, ik herken altijd, en dat vertel ik ook in dat andere interview, van ik ben ongelofelijke wilde bras, nu nog steeds. Mm-hmm. En bij mij gaat ook altijd alles kapot. Of weet ik het, waait kapot. Of jassen. En mijn overgrootvader, die speelde viool op de poesta. En die was op wanderschaft voor dat gilde te leren. Dan kreeg je zo'n kostuum. En dan schreef hij van, ik heb weer geen geld. En mijn jas is ook stuk. En dan zei die man van, zijn vader zei dan van, ik heb hem getragen, dein Vater had hem getragen. Want waarom moest je jetzt bij dier wieder kapot gaan? Ja. Ik denk, oh, ik herken mezelf.
2: Ja.
1: Dus misschien erf je dat wel over.
2: Ongetwijfeld.
1: Ja, ik vond dat heel leuk.
2: Maar je hebt toch eerst de mensendieke opleiding gedaan. Ja. Dat vertelde je net. Ja, hoe kwam dat?
1: Nou, ik was zelf heel vaak geopereerd. Uh-huh. En nu ook weer een nieuwe heup. Maar toen dacht ik van, nou, ik wil iets voor mensen betekenen in mijn leven. En die psychische kant vond ik ook de leukste kant eigenlijk. En toen heb ik op neurochirurgie gewerkt. En dat vond ik heel zwaar, weet je wel. Ik deed een ruimte open en niemand kon meer praten. Dat zullen ze nu anders doen, waarom mijn auto-ongeluk. En dan ben je 20 en dan denk je, nee, dit wil ik niet. Hmm. Dit vind ik gewoon te zwaar.
2: Ja.
1: Ik wilde altijd als schilder iets vrolijks. Maar ik help nu nog vaak mensen. Ik heb ook heel lang een luisterlijn gedaan en zo voor mensen. Dus. En nu ga ik iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt voor Inner Circle ga ik opleiden. Want die heeft fantastisch talent, dat meisje. En die ga ik lesgeven. Dat vind ik een uitdaging.
2: Ja, mooi.
1: Ja,
2: ja dus, goed om te horen ook. Ja.
1: Ik denk, op een bepaalde leeftijd wil je. Ja. Dat schijnt ook iets met genen te maken. Met vrouwen die willen dan je kennis uit gaan dragen. Eigenlijk een soort heksenwijsheid. Hè? Of soort...
2: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk denk ik wel goed dat je je kennis kan overdragen.
1: Ik hoop het. Dat gaan we zien.
2: Ja. Ja.
1: Jij doet het al.
2: Ja, zeker. Jij geeft al jaren lessen. Dus, al ruim 35 jaar wat dat betreft. Ja,
1: dat is ook heel leuk. Maar dan kom je zelf heel weinig aan het schilderen toe. En dat ik heb altijd geluk gehad met mijn ex-man, zullen we maar zeggen, dat wij jarenlang reizen hebben gemaakt. En wat iedereen nu na zijn 67ste doet. Uh-huh. Maar hebben wij altijd gedaan. Egypte gewerkt, Frankrijk heel veel. En dan bracht ik één keer per jaar naar een aantal galeries mijn werk. Ik was een geluksvogel. En vooral in de jaren 90 lag ik op het strand. En dan belde iemand weer voor een schilderij. En dan hing er hier weer een briefje van 100 uit. Ik denk, ach, waarom zou ik me haasten? Ja. Overal was geld, boeken. In alles te vinden. Op Koninginnedag. Nou, voor duizenden euro's verkocht je of zo. Maar die tijden zijn er natuurlijk
2: die zijn er niet meer. Nee. Je hebt natuurlijk ook het kunstklimaat zien veranderen.
1: Enorm.
2: Ja. Wat is voor jou de grootste verandering geweest?
1: Nou, na 2008, hè, was gewoon. Toen hadden mensen op hele grote ogen gezet op de kunst. En brachten ook heel mooi werk, vond ik. Maar toen was het een enorme crisis. En wij zijn ook nu weer dan de eerste van waar mensen dus, net als met de muziek, denken op gaan bezuinigen.
2: Ja.
1: Van angsten ook. En toen waren er echt mensen die hadden hele industrieterreinen afgehuurd. En grote tentoonstellingen gedaan. Nou, die gingen allemaal failliet.
2: Ja. Is het
1: een ramp?
2: Het is wel iets verbeterd sinds natuurlijk. Hè? Maar het is nooit meer zoals voor die tijd. Hè?
1: Nee, want dat was ook booming. Zo werd verteld. Mm-hmm. Begin van dus een Salzburg. En daarna ben ik Rietveld avond gaan doen. En daarna dagopleiding. En nog heel veel erbij. En beeldhouden en schilderen. Grafiek lag me nooit zo. Daar moet je echt zo'n beetje precies voor zijn. Mm-hmm. Maar ik heb echt van Anton Martino en Jan Sierhuis allemaal heerlijke Cobra-schilders. En Kirkeby ook. Dus dat vrije schilder heb jij me gezien, mijn schilderij in Kranenburg.
2: Ja.
1: Dus ik kom nu weer een beetje terug naar het abstracte.
2: Ja, toch wel. Ja. We gaan zo meteen even verder praten hoor, over je werk. Je hebt natuurlijk ook je platenkast meegenomen. En we gaan zo meteen luisteren naar Rod Stewart. En dan vragen we altijd, waarom Rod Stewart? Bepaalde tijd ook voor je?
1: Ja, toevallig was hij gisteren op de radio.
2: Ja?
1: Ja, ook jaren 80. En,
2: zeker.
1: Ik weet, ja, dat rauwe geluid vond ik eigenlijk zo mooi. Een beetje romantisch toch ook wel.
2: Absoluut.
1: Ja?
2: Ja, absoluut. We gaan luisteren naar de Female Wanted.

Dear female one. Active female warning.

0: Stewart, uitgekozen door Dorrit, Feel I Wanted. Grijs gedraaid, zei je net. Grijs gedraaid, zei je net, ja. Ja. We praten over je werk natuurlijk, Dorrit. Welke thema's heb je zo al in je werk? Rode draad in je werk?
1: Ja, de female wanted dus. Identiteit van de vrouw eigenlijk. Ja. Van, het is altijd zo'n zoektocht als je een jaar of 20 bent van welke kant ga je op. En toen ben ik met schoenen begonnen met mijn eindexamen. Dit was mijn schoonmoeder, zo'n grote laars. En daarna heb ik allemaal elegante rode schoenen gemaakt. Die hebben in de hoogovens gehangen. Want er was, dat hadden de mannen daar uitgezocht. Er was geen vrouw in die tijd die daar werkte. En toen kreeg ik mijn galerie in Utrecht. Waar ik echt 15 jaar minstens van mijn... Nee, 40 jaar van bestaan heb echt. En ik maakte alleen maar rood werk. Toen werd ik ineens internationaal bekend in Frankfurt. Een galerie uit Londen van Camden Lock. Die wilde me hebben. Die had al overal in de wereld een atelier gehuurd. Maar dan moet je het succes aan kunnen. Mm-hmm. Dat is net zo goed als iemand zegt van wil jij morgen bankdirecteur worden?
2: Ja.
1: En ik heb een paar stomme fouten gemaakt. Kierkeby had mijn docentschap aangeboden in Düsseldorf.
2: Ja.
1: Van jij blijft toch zeker met je werk? Toen ging er liefde voor. Iemand die niet in Oostenrijk wilde blijven met een Joods verleden. Ik dacht, nou, die is zo ongelukkig daar, die moet weg.
0: Ja, dat begrijp je.
1: Ja. En de tweede keer dus met van... Nou, ik wilde niet mijn hele leven rode schilderijen maken. Ja, misschien nu wel. Weet je, je weet het niet. Maar, uiteindelijk kwam die man ook terug met mijn doeken opgerold in de auto. Dacht ik, nou, dan is het toch ook niet zo'n succes. Mm-hmm. Maar toen hing ik wel met Koetmensen en alle bekende beeldhouwers in een beurs in Frankfurt. Dus dat was wel heel spannend allemaal. Ja,
0: maar de rode draad is wel altijd de vrouw.
1: De vrouw en ook landschappen. Dus mm-hmm. Een beetje, ja, Sander van Stewart draaien. Een beetje het romantische.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, ja en ik werk heel graag buiten. Pastels maken, olieverf. Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. Dus heb ik alle Franse landschappen gemaakt die je maar kon voorstellen. Ik wilde gewoon het licht pakken. Mm-hmm. Dat heeft me heel veel jaren gekost om dat te begrijpen. En met pastel, dan heb ik echt vanaf mijn... 17 of zo, om die techniek, die vond ik zo moeilijk.
2: Ja.
1: En dat kan ik nu gewoon heel makkelijk.
0: Dat is ook wel een moeilijke techniek.
1: Ja, pastel zeker. Vind ik heel moeilijk.
2: Ja.
1: Aquarel heb ik geen geduld voor.
0: Ik ook niet.
1: Oh, jij ook niet?
0: Nee, gelukkig.
1: Nee? Jij doet gemengde techniek?
0: Ik schilder voornamelijk met acryl, maar ook wel gemengd inderdaad. Ja. Ja. En ik maak collages, maar mijn aquarel... Nee.
1: Echt, en we hebben ook het klimaat er niet voor.
0: Nee, maar ik heb niet... Het vindt ook al vaak zo tutsig. Heb jij dat ook?
1: Ja.
0: Dat hoeft niet, hè, trouwens. Maar,
1: nee. Ja. En wat ik heb op een gegeven moment mijn atelier buiten de stad gehad. Een oude caravan. En er was een kiezelgrond. Toen heb ik zelf eitempera gemaakt op mijn eigen manier. Dat er ook stukjes door de wind van het ei er nog op bleven zitten. En dat ik het weer afhaalde. En toen ben ik waterlelies. Want ik denk dat je altijd... Ik weet niet hoe jouw atelier eruit ziet. Je neemt de omgeving in je op. Als mm-hmm. het dus alleen maar watergebied is, ga je gewoon mm-hmm. water schilderen.
2: Ja.
1: Alles wat in je omgeving is, pak je.
0: Ja, je neemt het mee, hè?
1: Ja, ik heb nu een prachtige tuin in Amsterdam, in Duivendrecht. Nou, daar zit ik. Het is ongelooflijk groot. 300-400 meter. Vierkant. En daar ga ik elke dag, denk ik, oh, er komt weer een bloem uit. Laat ik een mooie abstracte tekening van een bloem maken. Dus... Je zoekt het eigenlijk dichtbij.
0: Ja, het is wel... Ja. Als ik naar je werk kijk, is het niet precies... Het is niet... Nee. Het is wel... Er zit emotie in, er zit kleur in, er zit beweging in. Het doet, hè? Het is wel monumentaal bijna ook, hè?
1: Ja, ik heb monumentaal in architectuur gestudeerd mm-hmm. Op de Rietveld. En toen heb ik bij Kierkeby enorme doeken gemaakt, dus in het buitenland... En ik heb ook het kasteel van Loek Winter ingericht met schilderijen. Dat soort monumentale opdrachten heb ik wel gekregen, ook in Antwerpen. Dan had ik op een gegeven moment was een meubelmaker of een timmerman verliefd op mij. Was slordig had ik het schilderij, helemaal schuin. En hij had ook een schuine lijst gemaakt. Nou, toen kwam van een bedrijf kwam iemand van, nou, hoe kan u dit nou afleveren? Dus toen heeft mijn ex-man dat heel erg snel in orde gemaakt. En toen kreeg ik bij computer support mocht ik zijn hele huis inrichten.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Als je iets netjes doet, hè, voor een bedrijf, dan... Nou, ik heb heel veel van bedrijven geleefd. Net zoals heel veel andere mensen. Bank, de Triodosbank, alles. Hè, het was booming.
0: Mm-hmm. Ja. Maar dat grote gebaar is er altijd wel ingebleven.
1: Ook mijn monumentaliteit.
0: Ja.
1: Ja, daar ben ik wel specialist in. Ik ben ook wel eens getest of zo binnenhuis. Mm-hmm. Ik heb nou die tuin. Ik maak daar ook met enorm veel lappen en structuren maak ik daar een ruimte van. Ik vind het heel leuk. En dat leerde je ook dan bij Bouke Eilstra. Dat je dus van een split level moest je dan kijken of een schilderij van alle kanten interessant was.
0: Ja.
1: Maar als kind ben ik alleen beeldhouwerster geweest. Dat wil ik weer eens gaan oppakken. Want ik vind het ook heel leuk om dus sculpturen te maken. Maar die heb ik op een gegeven moment allemaal weggedaan van stof. Ik kon ze niet bergen. Ja. Ik weet niet of jij dat hebt, maar dat...
0: Nou, soms, je atelier die pijlt soms uit van het werk. En dat moet je dan nodig eens kwijt, inderdaad. Ik ben geen beeldhouwer, maar ik snap het wel.
1: Ja, ik vind het leuk. Toch? Installaties.
0: Ja, dat wel, sowieso.
1: Heb ik op een gegeven moment gemaakt van oude parasolen. Want ik zat daar in het Groene Hart met twee caravans. En als het dan warm weer was, dan maakte hij dus die ondergronden op die kiezelsteen. Staat ook op mijn website. En dan liet ik het drogen en dan ging ik er een beetje Japansachtig op werken. Dat doe ik nog steeds. Heel minimalistisch nu ook.
0: Ja. Is dat wel veranderd in de loop der jaren? Of heb je eigenlijk altijd wel...
1: Het verandert steeds.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, he? Enorm. Ja, ja, want ik heb nu... tijdens de corona kon ik nog net een rol stucadoorspapier naar binnen vissen. Echt met ijs en sneeuw. Ik denk, oh, blijf binnen. Ik denk, oh, ik heb geen papier, niks. Ik pak die rol en daar heb ik 5 jaar op gewerkt.
0: Ja, ja.
1: In een oud klooster midden in de stad. En toen had ik gelukkig het boek van Hofker. Want ik zit nu ook in de tuin met een monument van Marie Hofker.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de Indonesië schilder. En die werkt heel verfijnd. Ik zit ook in een Balinees orkesten.
0: Ja, want jij speelt gamelan onder andere.
1: Ja, heel moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, hoe ben je daar nou op gekomen dan?
1: Nou, toevallig was ik die dansers aan het tekenen door iemand uit Ruigoort die ik kende. Die zei, kom toch eens mee, kom die dansers tekenen.
0: Ja.
1: Toen was er een workshop na. En dat was onder leiding van Kees Rot, broer van Jan Rot. Nou, een hele bijzondere man. En... die zei, jij blijft toch zeker, want we hebben niet genoeg spelers. Het is net als met de jazz. Zo van, je speelt 1 dag of 20. Ja. Je moet gewoon meedoen.
0: Ja, precies. Maar wel een moeilijk instrument.
1: Enorm. De gong en ook nu Aziatische fluit.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel veel aan zang gedaan. Dat is echt de familiekant, denk ik. Bij Frederik Voorn hebben we een kamerkoor gehad. Maar heel veel koren zijn en heel veel dingen zijn opgehouden na corona.
0: Ja, ja, ja. Ja, jammer,
1: vond ik heel erg.
0: Ja, zeker.
1: Ik vond het een hele moeilijke tijd, corona. Maar ik heb heel hard gewerkt.
0: Ja.
1: En die tekeningen heb ik pas in Artie...
0: dat was wel het voordeel. Dat was ook het voordeel van coronatijd. Hè? Dat je gewoon in je atelier wel gewoon aan het werk kon. Ja, absoluut. Want je hebt geen... Nou, radio hadden we wel trouwens. We mochten hier komen. Want, want we zijn toch wel een soort van nuttig iets.
1: Oh, wat leuk. Wat goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar in je atelier gewoon zijn, zonder dat je opdrachten, exposities... Dat gaf ook voor mij heel veel ruimte.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je altijd lesgeeft.
0: Ja, toch?
1: Maar het lijkt me dat dit booming was dan radio.
0: Toen hebben we elke week uitgezonden, inderdaad.
1: Spannend.
0: Ja, toen hebben we ook een boekenprogramma erbij gedaan. Want je mocht gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar voor jou was het een moeilijke tijd.
1: Vond ik wel. Want heel veel mensen die waren... Ik heb geen gezin en je bent op jezelf aangewezen. Je kan nergens naartoe. En het is ook een beetje zo gebleven, vind ik. De tendens in de maatschappij. Dat mensen een beetje op zichzelf zijn geworden, merk ik.
0: Zeker.
1: Het is veranderd.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus. En nu is het überhaupt een beetje commercieel. Alle galeries. Het is misschien ook sinds die tijd ook veranderd.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet. Maar het KCB is natuurlijk fantastisch.
0: Het KCB is er nog steeds. We gaan zo even over KCB hebben. We gaan nog even naar muziek weer. Want je hebt Santana uitgekozen.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel echt een goede, opzwepende...
1: Heerlijk.
0: Goeie muziek. We gaan naar Dawn Go Within van Santana.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 19 juni tot en met 13 september... werk van fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En tot en met 21 juni... werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurjen Ravensoort in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. En dan tot en met 28 juni, zonder titel, de expositie van de KCB-leden in Museum Kranenburg. En ik praat daar zo meteen nog even verder over met Dorrit. En dan ook de hele maand juli, werk van Anne Koster in Kruithuisje in Alkmaar. Tot en met 30 augustus, de mooie tentoonstelling Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september, Gestel en de Smet in Stedelijk Museum in Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober... historische influencers van Bergen in het museum Het Sterkenhuis in Bergen. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072-5111-909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: dat was Julie en Claire met This Melody, uitgekozen door Dorrit. Maar ik praat eens met Ivan Borgstein van het Dichtersfestival Bergen. Goedemorgen, Ivan.
1: Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dat jullie Julie en Claire hebben uitgekozen. Ik kom namelijk net terug uit Frankrijk.
0: Dus oh, echt waar?
1: Heel toevallig. Ja, heel
0: nou, wat
1: toevallig.
0: Leuk. Ja, ja dat, is, dat hoort er toch bij, hè?
1: Ja, weet je wel. Ja.
0: Hey, ja. We praten even over het Dichtersfestival. Ja. Dat begint morgen, 13 juni.
1: Ja, morgenavond.
0: Ja. En wat is, ja, wat, is het, wat is het voor festival, Dichtersfestival? Maar wat voor festival?
1: Het komt eigenlijk... ik ben de voorzitter van het Roland Hots Fonds. En we hebben één keer in de drie jaar hebben wij een grote poëzieprijs van 10.000 euro. En dat is altijd een heel groot gedoe, altijd in de Ruïnekerk. Dat is altijd met heel veel mensen en heel veel publiciteit en hartstikke leuk. En dan is het weer twee jaar stil. En toen dachten we eigenlijk vorig jaar van... goh, ja, dat is toch wel jammer. Dan hebben we twee jaar laten we eigenlijk niks van ons horen. Laten we eens iets leuks organiseren. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we doen? Roland Hots was natuurlijk een hele beroemde dichter. En ik denk, ja, dan is het leuk omdat wij eens een poëziefestival gaan doen. Om eens te kijken of het leuk is. Dus dat hebben we dus vorig jaar gedaan. En dat was echt een reuze succes. En mensen waren zo enthousiast. Toen dachten we, nou ja, we gaan er maar een traditie van maken. Dus we gaan het nu voor de tweede keer doen.
0: Ja, en het heet Holst op het Hof?
1: Holst op het Hof, ja. Ja, klopt. Hij liep daar natuurlijk vroeger veel rond. Hij woonde op de Nesdijk. En hij maakte veel wandelingen, onder andere langs de Oude Hof. Ja, vandaar Holst op het Hof hebben dat gedoopt.
0: Ja. Ja, en jullie hebben toch een behoorlijke lijst met dichters weten te strikken.
1: Ja, ik ben ontzettend trots op dat we twee dichters des Vaderlands hebben.
0: Ja.
1: De voormalige dichters des Vaderlands, Babs Gons. Die heeft toevallig in januari een maand in het Holsthuis gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Schrijvers mogen daar een maand lang logeren om te schrijven aan hun nieuwe werk. En ze heeft daar een aantal gedichten gemaakt. Die ik hopelijk ook gaat voorlezen, weet ik niet. Ingmar Heinze was dichter des Vaderlands een paar jaar geleden. Dus we hebben twee voormalige dichters. En heb nog Marjolein de Vos, waar ik ontzettend fan van ben. En voor de vrolijke noodtet van Lieshout.
0: Ja.
1: En we hebben Simone Atangana Bekono. Dus ja, echt een top. Toplijst, echt heel fijn.
0: Ja, zeker. Ja, want ik zag inderdaad in de top 10 dat zij Atangana Bekono staat nu gewoon ook weer met een nieuwe boek op in de top 10.
1: Ja, het is echt geweldig. Ja, we zijn heel blij. Ze vinden het allemaal heel leuk. Vorig jaar was het zo'n groot succes dat die dichters hebben onderling ook allemaal contact. Hè? Weet je, die komen elkaar op allerlei festivals tegen. En daar wordt natuurlijk over gesproken van god ja, we waren in Bergen en het was nog wel leuk. En dan krijg je toch een bepaalde goede naam. Dus ik hoef hem maar te bellen. En zei, nou ja, leuk, Bergen. We komen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, goed. Ja, en dan verder hebben jullie nog een optreden.
1: Ja, we hebben de muziek. Vorig jaar hadden we ook muziek erbij. Dat gaan we nu weer doen. We hebben de sopraan, Krila Kraal, die fantastisch mooi zingt. Die wordt begeleid door een gitarist, Nicolas Ploerde. En die zingen veel liederen van Lorca en van Fauré. Het past natuurlijk naadloos in het programma.
0: Ja.
1: Ja, het wordt heel mooi. Ja.
0: En dat gaat er tussendoor, dus de dichters treden op?
1: Ja,
0: precies.
1: En er is natuurlijk een pauze en na afloop gaan de dichters allemaal signeren, want de boekhandel is aanwezig, dus een grote boekentafel. Dus kunnen mensen een bundel laten signeren.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke leuk. En een beetje nakletsen, het is allemaal heel gezellig.
0: Ja, mooi. En het begint morgenavond om 8:00?
1: Het begint om 8:00, ja. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Die zijn aan de deur ook te koop. Ik denk dat om 7:30, weet ik niet helemaal. Ik dacht om 7:30 gaat de kaartverkoop open. En de entree is €25.
0: Mooi.
1: En dat is op de Eeuwige Laan, het Oude Hof.
0: Ja.
1: Mensen kennen het waarschijnlijk wel.
0: En kan het online ook nog?
1: Het kan ook nog online bij Blooming. Weareblooming.com. Daar hebben ze een agendaatje staan. En dan kun je kaarten bestellen. Bij Holst op het Hof.
0: Ja.
1: Kan op twee manieren. Ja.
0: Ja, en je bent voorzitter, hè, van het Dichtersfestival ook. En ook van het Roland Hots Fonds dus.
1: Ja, van het Roland Hots Fonds, ja.
0: Ja.
1: Nu al een jaar of
0: en wat zijn precies jouw taken bij het fonds?
1: Nou ja, als voorzitter hoef je, als je een goed bestuur hebt, hoef je heel weinig te doen. Dat is voor van de voorzitter.
0: Ja.
1: Nee, je moet wel een beetje dingen, nieuwe ideeën aandragen, maar dat doen we met z'n allen. Hè. Het is niet een. Dit hele festival. Ik doe maar een heel klein beetje, maar er zijn heel veel andere mensen eromheen die allerlei dingen organiseren. Dus het is echt niet iets wat ik helemaal alleen doe. Dat zou ik helemaal niet kunnen.
0: Nee, maar een goed team wat dat betreft.
1: We hebben een ontzettend goed team, ja, daar ben ik heel trots op. En, ja, het fonds is natuurlijk ook hartstikke leuk, want er zijn heel veel mensen die ook gelukkig hebben donateurs. En dat moet ook haast wel. Want je moet zo'n huis moet je toch onderhouden. En ja, dat is allemaal best wel duur. Dus we zijn altijd heel blij met onze leden. Aandeelhouders zijn niet, zijn gewoon echt leden.
0: Ja, en je kunt. Ja, en je kunt als kunstenaar, ook als maker, nog steeds wel een subsidie bij jullie aanvragen.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja, we hebben een subsidiefonds. Er moeten allemaal mensen die een link met Bergen hebben. Dus zeg maar de kunstenaars, die kunnen een aanvraag doen voor materiaalfonds. We hebben een materiaalfonds. Dat is dan maximaal €500. Maar ook als er activiteiten zijn door andere organisaties die geld nodig hebben. Dus nu bijvoorbeeld klopt er een project met een filmproject. Of Simeon ten Holt, maar dat is nog een heel vaag. Daar zijn ze nu over aan het nadenken. Maar er zijn ook mensen die iets organiseren. Een theatervoorstelling of ergens een voordracht willen doen. Of een boek schrijven zelfs. Die iets willen dat we een beetje mee sponsoren. Doe ook met alle plezier. Daar hebben we ook een fonds voor. Dus dat doen we ook. Ja.
0: Ja, goed om te horen. Ik herhaal het nog even. Morgenavond dus Dichters op het Hof, hè? Holst op het Hof heet het.
1: Holst op het Hof.
0: Ja, het begint morgenavond om 8:00 en er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
1: Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, ja. Hartstikke leuk.
0: Dank je wel en veel succes morgen.
1: Ja, dank je wel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Ja, Lindsay de Pol met Dancing on a Saturday Night. Uitgekozen door Dorrit. Dorrit, we zijn behoorlijk ver in het programma gekomen natuurlijk. We hebben het helemaal nog naar jou voor zonder titel gehad. De tentoonstelling nu bij het KCB, hè? Nog te zien tot en met 28 juni. Het heet zonder titel. Jij doet ook mee. Met een werk natuurlijk van jou, hè? Ja. En zonder titel is natuurlijk is een tentoonstelling waarbij mensen werk konden aanleveren zonder titel, hè? Dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En wat heb je aangeleverd?
1: Nou, eigenlijk een schilderij van mijn wilde tuin waar ik in zit. En op een gegeven moment ik kijk uit op een enorme grote moestuin. Dat tuinencomplex is het mooiste van Nederland. En als de zon er doorheen schijnt, door die rode bladeren van bieten, nou weer dat rood. Dus heb ik een behoorlijk abstract schilderij van gemaakt. Ik kwam er eigenlijk niet uit. Maar misschien ga ik er ook weer aan verder. Want dat zei Kirkeby altijd. Dat was een Cobra-kunstenaar die zei: een schilderij is nooit af. En nou, dat vond ik helemaal in die tijd dat je dan geen grond onder je voeten kreeg. Van een schilderij nooit af. Weet je, allemaal filosofische dingen. Maar dat is wel zo. Je kan een schilderij na een jaar weer oppakken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Maar ik hang heel mooi pontificaal nu bij die tentoonstelling. En het museum is natuurlijk een fantastisch museum.
0: Ja, zeker. Ja, de KCB, de kunstenaarsvereniging, zit natuurlijk in Museum Kruidenburg. Hè, al jaren 10 natuurlijk, hè, vanaf het
1: langer.
0: Begin.
1: Langer,
0: hè? Ja.
1: Ja.
0: Vanaf de opening van het nieuwe museum eigenlijk. Ja. Ja. En hoe lang ben je al lid van de KCB?
1: Volgens mij ook al 20 jaar.
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang is dat in de villa? Want dat was zo'n vooruitgang.
0: Ja, het zat eerst natuurlijk op het plein.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook wel, je bent al veel langer lid, dus je hebt het plein ook meegemaakt.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, fantastisch ook hoor.
0: Ja, ja.
1: Want deed Erik daar de kunstuitleen en dat liep ook geweldig.
0: Ja, en nu inderdaad in Kranenburg, een fantastische plek. Is jouw werk vaak zonder titel? Of is dit...
1: Eigenlijk niet zo vaak. En ik liep, omdat ik suppose was deze week, langs een hoop schilderijen. En dan hadden mensen toch nog een titel, zag ik uiteindelijk.
0: Ja, oh, wat grappig. Toch wel. Ja.
1: Ja, want anders was het ook, ja, ter verklaring. Ik weet even niet haar naam, maar er was iemand, dat vond ik heel fascinerend. Ik heb zelf zo'n oude caravan gehad. Die had iets met oude caravanramen gemaakt. Met,
0: ik heb de folder voor me liggen, maar ik zie het even niet zo heel snel. Maar goed, maakt ook niet uit. Maar je kan eigenlijk altijd inschrijven op zijn tentoonstellingen.
1: Ja.
0: En dan wordt je werk uitgekozen en dan wordt het ingeschreven.

0: ingericht voor je.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel abstract werk. Ben ik weer een beetje begonnen. Dus ik vond het wel heel spannend. En nou, natuurlijk een eer dat, dat ik daar helemaal voor aan hang en dat jij me nu gekozen hebt.
0: Ja, nou ja, goed. Dit is ook wel belangrijk natuurlijk om kunstenaars aan het woord te laten. Heel ook leuk. In het radioprogramma, ja. Ja, ja, maar het is goed om even te zeggen, want we bestaan natuurlijk 20 jaar. Hè, dit programma bestaat 20 jaar. En volgende week hebben we een jubileumuitzending. En dan gaan we 3 uur achter elkaar uitzenden met zo'n 18 gasten die de afgelopen 20 jaar in het programma geweest zijn. Dat wordt wel een marathon voor André en ik. En dan hebben we 3, 4 mensen tegelijk. En dan gaan we wisselen per half uur. Voor jou inderdaad, want ja, je bent ook wel eens eerder natuurlijk geïnterviewd. Maar voor deze tentoonstelling zonder titel is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het KCB gewoon wel een beetje in de picture blijft, hè, op die manier.
1: Ja, ja, nou ja, ze organiseren natuurlijk met heel veel vrijwilligers. Ja. En nu ook in de herfst doe ik mee met een tentoonstelling in de Minnenhallen voor de kunsttiendaagse.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel tentoonstellingen. Ik ga ook weer de Hortus een tentoonstelling doen, september, oktober. Is een beetje hier in Noord-Holland gericht.
0: Ja, je hebt wel je roots in Amsterdam, maar wel
1: mijn vader heeft in Berg gewoond.
0: Ja, ja. Maar je bent ook lid van Arti in Amsterdam, de kunstenaarsvereniging.
1: Ja, vanaf de Rietveld tot ik klaar was. Ja, ja, fantastisch. Ja, heel leuk.
0: Ja, wat brengt zo'n kunstenaarsvereniging jou?
1: Nou, dat is nu ook alweer een beetje dat ze veel meer gaan doen. En Woes van Haften, die zit er nu. En ik heb van zijn vader les gehad. En die zegt van, nou, ik ga de museumwereld erbij betrekken. He, want Poelgrie doet ook heel veel.
0: Ja, Poelgrie in Den Haag.
1: Ja. Ja. En nu zijn ze weer. Ik heb net een soort art space, een galerie binnen Arti geëxposeerd. En ze gaan toch wel weer meer organiseren voor kunstenaars. En boven is natuurlijk geweldig zijn de tentoonstellingszalen. En dat is ook veel voor jonge kunstenaars. Bijzondere tentoonstelling. En dan hebben wij 1 keer per jaar waar alle kunstenaars naartoe werken. De kunstsalon.
0: Ja.
1: En dat is nou eigenlijk de wintersalon. En dan krijgen we een hele leuke opening. Altijd leuk dansen en mooi werk kan je hangen. Want het is heel groot. Uh-huh. En natuurlijk beeldhouwers doen ook mee. En dat is eigenlijk een soort vast punt.
0: Precies, ja, die kan ergens naartoe werken.
1: Ja.
0: Je hebt contacten met elkaar.
1: Ja, nu heb ik ook een tentoonstelling bij de Kring. Dat is ook eigenlijk meer op media gericht, hè. En daar hebben ze dus ook in ieder geval een wand vrijgemaakt nu voor een tentoonstelling. Doe ik ook aan mee. Ik doe zoveel mogelijk mee. Beurzen vind ik erg duur om mee te doen.
0: Oh, zeker. Ja.
1: En vroeger, dus Utrecht bracht mij altijd. Mm-hmm. Dus ik hoefde nooit wat te betalen. Maar nu vind ik het gewoon.
0: Nee, het is niet meer te doen. Nee, hè? Nee, klopt. Hey, en als je nou bijvoorbeeld bezoekers hebt of verzamelaars of mensen die naar jouw werk kijken, ook hier in Bergen, de zonder titel tentoonstelling. Wat hoop je nou dat ze meenemen van jouw werk?
1: Aan ja, heel grappig. En ik vond het eigenlijk jammer dat we boven zijn gaan hangen. Want beneden was het heel vaak dat ik weer gebeld werd van we hebben je werk gezien, maar nu zien ook heel veel mensen het. Mm-hmm. En wat ik vaak bij galeries heb. Maar dat heb ik ook wel eens bij Kranenburg, dat mensen mij bellen van god, het schilderij hing daar en daar voor dat en dat. En dan dacht ik van, oh, ik weet zelf niet dat ik bekendheid heb, maar schijnbaar. Want dan gaan er een heleboel telefoontjes komen van daar is de prijs dat en bij die kunstuitleen dat. Dus ze houden het wel allemaal in de gaten. En wat brengt het mij? Ja, ik vind het daar een heerlijke plek, ook met die tuin. Mm-hmm. Ik vind het zoiets van, oh, ik mag hier zijn.
0: Ja, ja. Ook als je zit te supposten.
1: Ja,
0: vind ik
1: het bijzonder. Yeah. Van, en ze hangen het mooi op, ze maken mooie tentoonstellingen. Dus ik vind het altijd wel een mijlpaal van, dan ga ik naar Bergen.
0: Ja, ja, nog steeds, in al die jaren. Ja. Ja, kan je daar heel dankbaar om zijn. Ja, ja, mooi.
1: Vind het heel leuk. Ja,
0: ja, mooi. Hey, en nou, wat we hebben natuurlijk ook wel gehad over je werk, maar ook over bijvoorbeeld materiaal, techniek en kleur. Je doet heel veel eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Is er nou wel iets wat je, want je zei net, grafiek doe je bijna niet, hè?
1: Nee, dan moet je echt een beetje een priegelaar zijn.
0: Dan moet je echt heel
1: fijn schilderen. Heel precies. Nee. Ik kan het wel.
0: Ja.
1: En ik heb toen ophogen met wit geleerd. Ja, misschien ook, hè? Ja. 17e eeuwse manier. Nou, tranen met tuit. En toen kwam die leraar naar me toe. Die zei, jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Je kan het van je kleur. En je bent een hele goede schilder. En je hoeft deze academie niet te doen.
0: Uh-huh.
1: En dat heb ik ook altijd gehad. Van, dat het me wel lukte. Ook samen met Jan Grotenbrecht. Uh-huh. Hebben we samen altijd tentoonstellingen gehad. Hij is als fijnschilder. En ik als tegenhanger, maar we werden altijd samen gevraagd.
0: Ja, dat gaat
1: ik heel heb heel veel succes gehad. Ik ben geen gefrustreerde kunstenaar.
0: Nee.
1: Want ik heb altijd van geleefd. Ik heb ook nooit een uitkeerstipendium of wat dan ook gehad. Eén keer stipendium gehad voor een tentoonstelling in Amstelkerk met Marja Bon. Mm-hmm. Voor het Forelle Quintet. En toen had ik een schilderij gemaakt. Een soort Ophelia. Als je er zo om zag, dan was het een soort pre-revalite schilderij. Andersom was het echt een forel. En dat heb ik nog steeds. En dat vind ik ook heel leuk, hè? Thema tentoonstellingen en iets speciaals maken. Ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik vind
0: het
1: spannend.
0: Als dat bij het werk past, dan vind ik dat heel leuk om te doen.
1: Ja. Of combineren met muziek.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik nu ook met mijn Balinese orkest.
0: Ja, zeker.
1: Waar ik ook 15 jaar mee speel.
0: Ja. Maar ik vind het ook zo heel fijn om te horen dat je in al die jaren gewoon gewerkt hebt. En dat je succes hebt gehad. En dat het soms ook wel eens anders gaat. Maar dat je wel inderdaad de dankbaarheid en de blijheid nog hebt. Hè, om dat vak uit te oefenen.
1: Het is voor mij als een soort meditatie. Van sommige kunstenaars zeggen ik moet in een collectief werken. En ik kom tot rust in mijn werk. Ik praat in mijn werk. Dan zet ik mijn geest helemaal, nou, bijna tegen het sombere aan een paar dagen. Hè? Wat vervel ik me. Wat een schrijver misschien ook heeft. Hè? Dat het heel stil moet zijn. En als ik eenmaal aan het werk ben, dan heb ik niemand meer nodig. Dus ook wel een beetje introvert. Maar dat vind ik, ja, gelukkig. Ja, dus de leidraad in mijn leven eigenlijk.
0: Ja, ja. Mooi om te horen.
1: Ja, voor jou?
0: Ja, hetzelfde. Ja, we hebben wel vaker natuurlijk dit soort gesprekken in dit programma. En dat drijfveer om kunstenaar te zijn. Hè, gewoon omdat je dat gewoon intrinsiek hebt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik hoor wel eens van jongere mensen, ik word kunstenaar. Dan denk ik, nou, dat word je niet. Je bent kunstenaar. Je moet het natuurlijk wel uit hè, je moet werken. Je moet aan het werk. Ja. Ook al heb je talent, je moet wel aan het werk. Maar je bent kunstenaar.
1: Ja, vind ik nog steeds elke dag raar. Ben ik het nou?
0: Ja, dat kan je ook nog steeds afvragen. En dat is ook mooi, hè?
1: Ja. En dat had ik met de muziek ook. Van, mag ik meedoen hier?
0: Ja.
1: Wat ik van die nieuwe generatie vind ik ook soms heel knap.
0: Zeker.
1: Want ik kijk heel veel op Facebook en denk ik, jeetje, wat doen ze dat snel? Mm-hmm. Maar de verdieping van onze generatie met laag over laag, weer afkrabben. Ook ik hoorde een vreselijk verhaal van iemand die etser was. En die had een zoon en zij had mooie droge naald etsen en heel doorwerkt werk. En ze zei, ik ga even boodschappen doen. Mam, alles is door de papiersnippers. Ik heb alles op foto staan, dus je hoeft niks te bewaren. Dus dat zegt iets over deze generatie.
0: Ja, even worden de eindtune van het programma.
1: Ja, het is allemaal digitaal.
0: Ja, het is allemaal digitaal inderdaad. En we moeten helaas stoppen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, jij bedankt voor je mooie verhaal. Kom nog eens een keer terug, zou ik
1: heel
0: zeggen.
1: Heel graag.
0: Veel succes. De tentoonstelling zonder titel is nog tot en met 28 juni in het KCW in Bergen. We gaan afsluiten.
1: En daarna het Maaiveld, waar jij ook aan meedoet.
0: Ja, en daarna het Maaiveld. Nou, daar gaan we nog uitgebreid aandacht aan besteden. Fijn weekend. Graag tot de volgende keer. En maken wat van, ook in de kunst.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Bij Breeslanddijk op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2. En er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Om met files op onder andere de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Apkoude heb je nu 10 minuten vertraging. Van de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad Koog een kwartier oponthoud. En tot slot op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Bij Schol heb je nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook vier fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: holes, but we carry on.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Hier begon voor hen een weg zonder terugkeer. Dat waren de indringende openingswoorden van burgemeester Jaap Bont. Vorige week donderdag op de dag dat Jalis Kamp Schorrel werd herdacht. 11 juni is die dag. Dan komen de vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit het hele land bijeen bij het monument naast de plek waar het kamp was.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Alkmaar zijn vrijdagmorgen strooiwagens de weg opgegaan. Dat laat uitvoerder Stadswerk 072 weten. Deze strooiwagens gebruiken pekelwater om het asfalt te koelen. Asfalt wordt met warm weer zacht en kan beschadigd raken. Er is gestrooid op bedrijventerrein omdat daar veel vrachtwagens rijden. Die draaien en keren in het hete asfalt. In de hele regio werden hittemaatregelen genomen. Zo waren scholen dicht en gingen evenementen niet door. De bouw van een woonzorggebouw op het terrein van de voormalige kerk aan de Stationsweg in Heer Hugo Waard mag doorgaan. Dat heeft het college van Dijk en Waard bepaald. Omwonenden maakten bezwaar tegen het ontwerp en dan met name de goothoogte. Het college erkent dat de hoogte niet voldoet aan het omgevingsplan, maar vindt dat niet genoeg om de vergunning te weigeren. De jonge man die vorig jaar een explosie veroorzaakte in een appartement aan de Titanialaan in Heer Hugo Waard heeft 3 jaar celstraf gekregen. De 20-jarige uit Spandroek deed het niet expres, maar de rechter vindt dat hij beter had moeten weten en sprak van zeer ernstige feiten. De Spandroeker erkent dat hij en zijn vrienden zaten te klooien met het explosief, maar dat het afging terwijl hij op het toilet zat. De rechter geloofde dit niet. In Alkmaar is woensdag een nieuw soort openbare afvalbak geïntroduceerd. Het gaat om de zogenaamde persafvalbak. Het eerste exemplaar staat op het Ringersplein langs het kanaal. De bak perst het afval zelf samen, zo past er 5 keer meer afval in. Sensoren meten hoe vol de bak is en er zitten ook zonnepanelen op. Volgens wethouder Odile Ras is de vernieuwende afvalbak een belangrijke stap in de strijd tegen zwerfvuil in Alkmaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Denise van den Berg uit Schorrol heeft haar derde Dan Karate behaald tijdens het landelijke Dan-graad-examens van de Karatebond Nederland in Koga-Zaan. Op haar 22e behoort ze daarmee toe tot een selecte groep karateka's in de regio die deze graad heeft bereikt.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer, zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen heb je voor Den Oever op dit moment 5 minuten vertraging. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Oost, tussen de afrit West en Buitenveldert, 5 minuten extra ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Bergen organiseert in de zomervakantie van maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus zomerzwemlessen voor het A, B en C diploma. Lessen worden aangeboden op maandag tot en met vrijdagochtend.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Independer. Vooral in stedelijke gebieden worden veel fietsen gestolen. In Alkmaar gaan het om 86 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners. Daarmee staat de gemeente op de vierde plek in de provincie na Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Daarnaast hoorde Alkmaar bij de drie snelste stijgers in de provincie als het om fietsendiefstallen gaat. In de gemeente Bergen hebben Kieslokaal, Pro, D66 en CDA een akkoord bereikt om een nieuwe coalitie te vormen. Volgende week wordt het gepresenteerd. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Gemeente Bergen in Beweging gekregen. De nieuwe coalitie heeft overeenstemming bereikt op een aantal lastige dossiers, zoals woningbouw in de gemeente. De partijen nemen zich voor inwoners nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering van de plannen voor de komende 4 jaar. De lichtjesavond in Alkmaar gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie laten weten. De grachtenparade met bootjes in het donker stond dit jaar gepland voor zaterdag 29 augustus. Volgens de organisatie is het met de huidige eisen te ingewikkeld geworden om zo'n groot evenement met vrijwilligers te doen. Er moet daarom een professioneringsslag worden gemaakt. Een externe expert en de samenwerking met de gemeente moeten dat mogelijk maken. De tijdelijke bewoners van de Puikman in Castricum mogen weer langer blijven. Daarover zijn ze door de verhuurder geïnformeerd. De flexwoners kunnen nu tot eind november in hun woning blijven. Eerder was al bekend dat de tijdelijke verhuur tot september was verlengd. Op de plek van de tijdelijke woningen moet gebouwd worden, maar door de stikstofregels lukt het voorlopig niet om aan de nieuwbouw te beginnen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstenaarscentrum Bergen opent op zondag 5 juli de tentoonstelling Het Maaiveld in Huize Kranenburg. 76 deelnemers tonen het landschap in woord en beeld, in duo's en beeldende kunstenaars en dichters.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Christ op Radio 80 met The Great Balls of Fire. Het was de 1989 versie. Welkom, dit is de Good Afternoon Show. We zijn de komende uur bij je met de heerlijkste muziek van toen en nu.

0: Maiden Trainor op Radio 80 en Lips Are Moving. Het is tijd om de nieuwe Kust & Duintrek te gaan draaien. Althans, nieuwe, hij draait al een week mee in het programma. Die is deze week van Emma Lacroix en Mick Herron. En hij heet Rijk. En volgende week is er weer een nieuwe Kust & Duintrek. Die wordt morgen, zoals altijd, weer bekendgemaakt. Dus dan weet je dat in ieder geval tot die tijd nog deze.
1: Dit is de nieuwe Kust & Duintrek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke opvang van de Oekraïense ontheemden in Hotel Nassau aan het Wijkplein 4 in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2026 en wordt met een jaar verlengd. Met de mogelijkheid tot nogmaals een verlenging van 1 jaar.

De band Teaching, ja, je kent ze nog wel, want ze hebben in 1975 het Eurovisie Songfestival gewonnen met de plaat Dingedong, maar die draaiden we niet. We draaiden een andere van hun, namelijk de plaat Upside Down. Ook leuk om weer eens terug te horen. We gaan naar de jaren 80 toe met de band Kid Creole en de Coconuts. En dit is een groepje die vooral in de jaren 80 succesvol was. Zoals deze. Annie, I'm Not Your Daddy. Dit is de Good Afternoon Show op jouw vrijdagmiddag. Blijf lekker luisteren, we zijn nog 2 uur bij je.

0: Metzgerja. Die Klirnolinger vor, die gingen öfter aus. Da haust die Sicherung ganz sicher aus, wär ich ein Böbel.
1: Hoi Mara en de plaat Wacko Contact. Ja, in de eerste instantie was het nummer niet echt een hele grote hit of zo. Maar dat veranderde begin 2025. Want toen werd dit nummer op TikTok gedeeld. En kwamen al dansjes en dat soort dingen op dit nummer. En toen werd het ook een grote hit. In Duitsland heeft het onder andere de nummer 1 positie bereikt. Dan weet je dat in ieder geval. Het inspiratie voor dit nummer kwam trouwens doordat hij in een meubelzaak meubels aan het uitzoeken was. We gaan nu luisteren naar Ditto en Thank You. En zo meteen.

0: Ochtendshow.
1: Tot zo.
0: Na de break en headlines.
2: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
3: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleijmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Independer. Vooral in stedelijke gebieden worden veel fietsen gestolen. In Alkmaar gaan het om 86 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners. Daarmee staat de gemeente op de vierde plek in de provincie na Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Daarnaast hoorde Alkmaar bij de drie snelste stijgers in de provincie als het om fietsendiefstallen gaat. Het college van Dijk en Baard wil werken aan het beter functioneren van de app Fixie. Bewoners kunnen met Fixie een melding maken van een mankement of een probleem. Maar veel dijk- en waarders merken dat de app niet goed werkt. Zo staan meldingen er als opgelost in, maar blijft het probleem bestaan. Het college zegt het probleem te herkennen. Voor het eind van het jaar moet de app weer naar behoren functioneren. Een fietser is bij Egmond aan den Hoef op een vrachtwagen gebotst en daarbij gewond geraakt. Dat gebeurde vrijdag rond 10:45. Meerdere politieeenheden en de ambulance rukten uit om snel hulp te kunnen verlenen. Het ongeval gebeurde bij een oversteek op de N512. Fietsers hebben op deze plek geen voorrang. De fietser is in een vacuümmatras gelegd en naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de nieuwe secretaris-directeur aangewezen. Zijn naam is Ton Hugens en hij is de opvolger van Martin Kuipers die met pensioen gaat. Kuipers was al sinds 2002 secretaris-directeur van het waterschap. Zijn opvolger beschikt volgens het waterschap over veel ervaring. Hugens heeft ook al eerder voor de organisatie gewerkt. Eind september begint hij als secretaris-directeur. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Het is namelijk uitzonderlijk heet vandaag met een piek van de hittegolf. En het wordt op uitgebreide schaal 35 tot 39 en zelfs 40 graden is niet uitgesloten. Komende dagen dan wordt het geleidelijk minder heet. Af en toe is er kans op een paar felle onweersbuien, dus hou daar een beetje rekening mee als je naar buiten gaat in de avond.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Oase Palliatieve Zorg organiseert op zondag 5 juli een sponsorwandeltocht en een open huis bij Respijthuis Het Huis Het Lioba in Egmond Binnen. Het doel: geld inzamelen voor een elektrische massagestoel.

Antoon en de enige. Ja, een plaatje die hij momenteel heeft gemaakt en in op 40 staat. En daarom gewoon even leuk om te draaien hier op Radio 80. Ken je de plaat I Follow River nog? Het origineel is dan van de singer-songwriter Licky Lee. Maar later hebben de Triggerfinger, die band, er ook nog een cover op gemaakt. En die gaan we nu dus draaien. Zometeen hoor je de Savage Garden.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrech. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland. Op de A7 Horen-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord doe je 10 minuten langer over door bergingswerk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Robin.

op Radio 80 met Duel Eye to Eye. En ondertussen zitten we hier in de studio, tenminste bij mij in ieder geval thuis. En het zweet breekt me letterlijk van de voorhoofd, mensen, want man, man, man, wat is het warm. Dus ik zou zeggen, laat die airco lekker aanstaan, die airco bedoel ik, sorry. En geniet een beetje van de muziek om je een beetje te verkoelen. Met nu Bruno Mars.

zeggen. Want het is bloedheet buiten. Daarom kan ik het niet goed genoeg herhalen. Schenk even wat te drinken in een glaasje water. Want het is belangrijk om goed te blijven drinken tijdens deze hitte. Wij gaan wegzwijmelen met deze van Ronan Keating.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Door de aanhoudende warmte neemt de kans op blauwalg in sloten, vijvers, plassen en ander open water toe. Vooral in stilstaand of langzaam stromend water kunnen blauwalgen zich snel ontwikkelen, wat gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.

Surfers en Windsurfing. Nou, een windje zou ik wel lekker vinden hoor, met dit weer. Maar goed, daar moeten we nog even op wachten. Tijd nu voor Eddy Grant. Hij heeft in 1965 de band The Equals opgericht. The Equals. En daarna heeft hij ook nog een platenmaatschappij opgericht. Maar door wat gezondheidsproblemen is hij solo gegaan. Heeft hij onder de

Ik weet het, hij is een beetje kort, maar daardoor niet minder leuk. De Dominic Fike en Baby Doll. We gaan nu wegslijmelen met deze van Guus Meeuwers. We gaan even naar Brabant toe.

0: show. Tot zo. Na de break en headlines.
1: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
0: Radio 80 Hit Dossier. Hits van.

0: werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Alkmaar zijn vrijdagmorgen strooiwagens de weg opgegaan. Dat laat uitvoerder Stadswerk 072 weten. Deze strooiwagens gebruiken pekelwater om het asfalt te koelen. Asfalt wordt met warm weer zacht en kan beschadigd raken. Er is gestrooid op bedrijventerreinen omdat daar veel vrachtwagens rijden. Die draaien en keren in het hete asfalt. In de hele regio werden hittemaatregelen genomen. Zo waren scholen dicht en gingen evenementen niet door. In de gemeente Bergen hebben kieslokaal, PRO, D66 en CDA een akkoord bereikt om een nieuwe coalitie te vormen. Volgende week wordt het gepresenteerd. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Gemeente Bergen in beweging gekregen. De nieuwe coalitie heeft overeenstemming bereikt op een aantal lastige dossiers, zoals woningbouw in de gemeente. De partijen nemen zich voor inwoners nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering van de plannen voor de komende 4 jaar. In Heilo is de politie in actie gekomen voor een vrouw die om zich heen sloeg en spuugde. Dat gebeurde vrijdag tegen de middag bij station Heilo. De vrouw zorgde daar voor onrust. De politie moest moeite doen om haar onder controle te krijgen. Mogelijk was ze onder invloed. Ze is geboeid en heeft een spuugmasker omgekregen. Daarna is ze door de politie meegenomen naar het bureau in Alkmaar. In Alkmaar is woensdag een nieuw soort openbare afvalbak geïntroduceerd. Het gaat om de zogenaamde persafvalbak. Het eerste exemplaar staat op het Ringersplein langs het kanaal. De bak perst het afval zelf samen, zo past er 5 keer meer afval in. Sensoren meten hoe vol de bak is en er zitten ook zonnepanelen op. Volgens wethouder Odile Ras is de vernieuwende afvalbak een belangrijke stap in de strijd tegen zwerfvuil in Alkmaar. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Het is een uitzonderlijk hete periode met vanmiddag de piek van de hittegolf. Op uitgebreide schaal wordt het 35 tot 39 graden. En zelfs 40 graden is niet uitgesloten. De komende dagen wordt het geleidelijk minder heet. En af en toe is er kans op felle onweersbuien.
4: Voor de kust en duinstreek.
5: Voor de kust en duinstreek.
4: Zomerradio.

Even een applaus hoor voor Nirvana en About a Girl op Radio 80. We gaan nu luisteren naar een Nederlandstalige band van de band Bluff. En hier is de plaat De Storm.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Lang geleden stond Simon ten Holtz 's avonds wel eens voor zijn bunker, waar hij toen woonde en werkte. Over de ringsloot van de Bergermeer heen te zwaaien naar zijn vriend op de Nesdijk, schrijver Adriaan Roland Holst. Donderdag 4 juni kon iedereen zien hoe de twee mannen elkaar weer in de ogen kijken, ook al zit er 30 meter tussen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N200. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hè.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Overveen en Zandvoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Noord-Holland. Dat blijkt uit cijfers van Independer. Vooral in stedelijke gebieden worden veel fietsen gestolen. In Alkmaar gaan het om 86 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners. Daarmee staat de gemeente op de vierde plek in de provincie na Amsterdam, Zandvoort en Haarlem. Daarnaast hoorde Alkmaar bij de drie snelste stijgers in de provincie als het om fietsendiefstallen gaat. In de gemeente Bergen hebben Kieslokaal, Pro, D66 en CDA een akkoord bereikt om een nieuwe coalitie te vormen. Volgende week wordt het gepresenteerd. Het nieuwe coalitieakkoord heeft de titel Gemeente Bergen in Beweging gekregen. De nieuwe coalitie heeft overeenstemming bereikt op een aantal lastige dossiers, zoals woningbouw in de gemeente. De partijen nemen zich voor inwoners nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering van de plannen voor de komende 4 jaar. De lichtjesavond in Alkmaar gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie laten weten. De grachtenparade met bootjes in het donker stond dit jaar gepland voor zaterdag 29 augustus. Volgens de organisatie is het met de huidige eisen te ingewikkeld geworden om zo'n groot evenement met vrijwilligers te doen. Er moet daarom een professioneringsslag worden gemaakt. Een externe expert en de samenwerking met de gemeente moeten dat mogelijk maken. De tijdelijke bewoners van de Puikman in Castricum mogen weer langer blijven. Daarover zijn ze door de verhuurder geïnformeerd. De flexwoners kunnen nu tot eind november in hun woning blijven. Eerder was al bekend dat de tijdelijke verhuur tot september was verlengd. Op de plek van de tijdelijke woningen moet gebouwd worden, maar door de stikstofregels lukt het voorlopig niet om aan de nieuwbouw te beginnen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: gaan doen in Salzburg. En dat was in Oostenrijk in 83, 84 was dat de plek waar je moest zijn met alle internationale kunstenaars. Zoals Lüpertz, Graupner, ja. Kirkeby, Nietzsche met het Mysterientheater. Nou, ga maar door. Dus het was één groot feest.
1: En daar hoort deze muziek bij.
0: Ja, want ja. Die draaiden we. En er was elke dag een vernissage van een van deze mensen. En dan kwam Lüpertz binnenlopen. Klein mannetje met heel veel mooie ringen. En met een reusachtige grote vrouw erbij, net als Kirkeby. En was ook niet zo'n enorme grote man. Maar dan kwam er een hele grote blondine, een Noorse vrouw. Ik denk, oh, die hebben allemaal hele sterke vrouwen ook nog. En die zij hebben natuurlijk ver geschopt.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat was, we hadden elke dag, het was een hittegolf. We hadden elke dag 3 à 4 modellen. Dus ik kwam met pakken tekeningen op de Rietveld en ben toen ook gelukkig meteen aangenomen.
1: En toen ben je aangenomen. Ja. Ja, maar inderdaad, daar hoort deze muziek bij.
0: Ja,
1: ja, mooi. Ik ben ook Roxy Music fan.
0: Ja.
1: Ook al jaren inderdaad. Draai het nog steeds. Ja. Hey, en je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van de expositie Zonder Titel, hè, in ja. Kranenburg. Daar gaan we zo even over praten. Ja, maar je komt uit een kunstenaarsfamilie dus, blijkbaar.
0: Nou, eigenlijk zijn het muzici.
1: Ja?
0: En van origine heb ik ze pas leren kennen naar het IJzeren Gordijn. Toen mocht ik in 89 er pas naartoe. Mijn moeder is toen met Honecker en zo gaan dansen op straat toen die weg was. En ik ben toen pas jaren later heb ik een tentoonstelling gehad in Gotha, in een Steueraanwartingsbildungscentrum, een belastingkantoor. Voor heel groot, waar de minister van Financiën kwam het openen. Nou, dat was natuurlijk voor mij geweldig, want dan zag ik mijn familie voor het eerst.
1: Ja, dus echt Oost-Duitsland hebben we het over dan.
0: Ja, en dat zijn boekbinders van oudsher, dus vanuit de 18e eeuw. En mijn grootmoeder heeft van kleurleer van Ite gehad.
1: Ja,
0: in Bauhaus.
1: Ja. Ja.
0: Dus voor mij was het gewoon, ben ik mee opgegroeid en muziek ook. Met mijn moeder speelde klassiek gitaar. En dat bleek, we hadden een gartenhuis waar we toen ook zijn geweest in Weimar. En toen kwam mijn hele familie en die zijn allemaal concertmuzici. Een jongetje van 5. Ik weet niet meer precies hoe die heet, maar die was 5 en die speelde al viool. En voor mij was het echt zo van, kennen ze die familie Lüthi? Riep ik op straat, ik voelde me eindelijk thuis.
1: Oh ja, dat was echt thuiskomen voor
0: ja,
1: je.
0: Ja, dat was ineens grafici en ja, dat is zijn begrip hier, want ze hebben de oudste boekbinderij van Europa daar.
1: Ja, heb jij altijd afgevraagd waar dat dan vandaan kwam? Kind of als tiener?
0: Nou, heel grappig als je denkt aan overgeërfde eigenschappen. Ik geloof best wel dat je dus een natuurkundige hebt die een beetje met het metafysische bezig was. Die zei dat je niet alleen eigenschappen overerft, maar misschien ook kleuren en landschappen. Want ik zat op een gegeven moment, hadden wij Antikraak jarenlang een galerie in Amsterdam, waar nu Reflex zit of gezeten heeft tegenover het Rijksmuseum. En toen kwam iemand binnen en die wees ze op een landschap. En toen was ik nog nooit in Weimar geweest. Die zei tegen mij, die zwarte kat uit Weimar. En ik vond het zo eng. Hij wees op mijn landschap van, ja, dat komt uit Weimar. En ik denk, nou, misschien erf je ook nog wel landschappen in je geest over.
1: Ja,
0: je weet het niet.
1: Je erft DNA eigenlijk over. Hè?
0: Heel raar.
1: Ja, en ik, vorige week of een aantal weken geleden kwam ook in de krant, denk ik, of was dat een van de televisieprogramma's, dat je ook trauma's overneemt. Hè?
0: Helaas.
1: Ja, helaas. Ja, maar ook wel de goede dingen natuurlijk, ja. Maar ook dat, ja. Ja.
0: Nou, ik herken altijd, en dat vertelde ik ook in dat andere interview, van ik ben een ongelofelijke wilde bras, nu nog steeds. En bij mij gaat ook altijd alles kapot. Of weet ik het, waait kapot. Of jassen. En mijn overgrootvader, die speelde viool op de Poesta. En die was op wanderschaft voor dat gilde te leren. Dan kreeg je zo'n kostuum. En dan

0: heeft hij van, ik heb weer geen geld en mijn jas is ook stuk. En dan zei die man van, zijn vader zei dan van, ik heb hem getragen, dein Vater had hem getragen. Und waarom moest je jetzt bij dier wieder kapot gaan? En ja. Ik denk, oh, ik herken mezelf.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Misschien erf je dat wel over.
1: Ongetwijfeld.
0: Ja, ik vond dat heel leuk.
1: Maar je hebt toch eerst een mensendiekopleiding gedaan. Ja. Dat vertelde je net. Ja, hoe kwam dat?
0: Nou, ik was zelf heel vaak geopereerd. Uh-huh. En moet nu ook weer een nieuwe heup. Maar toen dacht ik van, nou, ik wil iets voor mensen betekenen in mijn leven. En dat die psychische kant vond ik ook de leukste kant eigenlijk. En toen heb ik op neurochirurgie gewerkt. En dat vond ik heel zwaar, weet je wel. Ik deed een ruimte open en niemand kon meer praten. Dat zullen ze nu anders doen, waarom een auto-ongeluk? En dan ben je 20 en dan denk je, nee, dit wil ik niet. Hmm. Dit vind ik gewoon te zwaar.
1: Yeah.
0: Ik wilde altijd als schilder iets vrolijks. Maar ik help nu nog vaak mensen. Ik heb ook heel lang een luisterlijn gedaan en zo voor mensen. Dus en nu ga ik iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt voor Inner Circle ga ik opleiden. Die heeft fantastisch talent, dat meisje. En die ga ik lesgeven. Dat vind ik een uitdaging.
1: Ja, mooi.
0: Ja,
1: ja dus goed om te horen ook. Ja,
0: ik denk, op een bepaalde leeftijd wil je. Ja. Dat schijnt ook iets met genen te maken. Met vrouwen die willen dan je kennis uit gaan dragen. Eigenlijk een soort heksenwijsheid. Hè? Of soort...
1: Ja, uiteindelijk ja. Is het natuurlijk denk ik wel goed dat je je kennis kan overdragen.
0: Ik hoop het. Ja. Gaan we zien.
1: Ja. Ja.
0: Jij doet het al.
1: Ja, zeker. Jij geeft al jaren lessen. Dus, al ruim 35 jaar wat dat betreft.
0: Ja, dat is ook heel leuk. Maar dan kom je zelf heel weinig aan het schilderen toe. En dat ik heb altijd geluk gehad met mijn ex-man, zullen we maar zeggen, dat wij jarenlang reizen hebben gemaakt en wat iedereen nu na zijn 67ste doet. Uh-huh. Maar hebben wij altijd gedaan, Egypte gewerkt, Frankrijk heel veel. En dan bracht ik één keer per jaar naar een aantal galeries mijn werk. Ik was een geluksvogel. En vooral in de jaren 90 lag ik op het strand en dan belde iemand weer voor een schilderij en dan hing er hier weer een briefje van 100 uit. Ik denk, ach, waarom zou ik me haasten? Ja. Overal was geld, boeken, in alles te vinden op Koninginnedag. Nou, voor duizenden euro's verkocht je of zo. Maar die tijden zijn er natuurlijk
1: die zijn er niet meer. Hè?
0: Nee.
1: Je hebt natuurlijk ook het kunstklimaat zien veranderen.
0: Enorm.
1: Ja. Wat is voor jou de grootste verandering geweest?
0: Nou, na 2008, hè, dat was gewoon. Toen hadden mensen op hele grote ogen gezet op de kunst. En brachten ook heel mooi werk, vond ik. Maar toen was het een enorme crisis. En wij zijn ook nu weer dan de eerste van waar mensen dus, net als met de muziek, denken op gaan bezuinigen.
1: Ja.
0: Van angsten ook. En toen waren er echt mensen die hadden hele industrieterreinen afgehuurd. En grote tentoonstellingen gedaan. Nou, die gingen allemaal failliet.
1: Ja. Is het
0: een ramp?
1: Het is wel iets verbeterd sinds natuurlijk. Hè? Maar het is nooit meer zoals voor die tijd. Hè?
0: Nee, want dat was ook booming. Zo werd verteld. Mm-hmm. Begin van dus een Salzburg. En daarna ben ik Rietveld Avond gaan doen. En daarna dagopleiding. En nog heel veel erbij. En beeldhouden en schilderen. Grafiek lag me nooit zo. Daar moet je echt zo'n beetje precies voor zijn. Mm-hmm. Maar ik heb echt van Anton Martino en Jan Sierhuis allemaal heerlijke Cobra-schilders. En Kirkeby ook. Dus dat vrije schilder heb jij maar gezien, mijn schilderij in Kranenburg.
1: Ja.
0: Dus ik kom nu weer een beetje terug naar het abstracte.
1: Ja, toch wel.
0: Ja.
1: We gaan zo meteen even verder praten hoor, over je werk. Je hebt natuurlijk ook je platenkast meegenomen. En we gaan zo meteen luisteren naar Rod Stewart. En dan vragen we altijd, waarom Rod Stewart? Bepaalde tijd ook voor je?
0: Ja, toevallig was hij gisteren op de radio.
1: Ja?
0: Ja, ook jaren 80. En,
1: zeker.
0: Ik weet, ja, dat rauwe geluid vond ik eigenlijk zo mooi. Een beetje romantisch toch ook wel.
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. We gaan luisteren naar de Female Wanted.

0: Stewart, uitgekozen door Dorrit. Feel What Wanted. Grijs gedraaid, zei je net. Ja, ja. We praten over je werk natuurlijk, Dorrit. Welke thema's heb je zo al in je werk? Rode draad in je werk?
1: Ja, de Feel What Wanted dus. Identiteit van de vrouw eigenlijk. Ja. Van, het is altijd zo'n zoektocht als je een jaar of 20 bent van welke kant ga je op? En toen ben ik met schoenen begonnen met mijn eindexamen. Dit was mijn schoonmoeder, zo'n grote laars. En daarna heb ik allemaal elegante rode schoenen gemaakt. Die hebben in de hoogovens gehangen. Want dat hadden de mannen daar uitgezocht. Er was geen vrouw in die tijd die daar werkte. En toen kreeg ik mijn galerie in Utrecht. Waar ik echt 15 jaar minstens van mijn... Nee, 40 jaar van mijn staan heb echt. En ik maakte alleen maar rood werk. Toen werd ik ineens internationaal bekend in Frankfurt. Een galerie uit Londen van Camden Lock. Die wilde me hebben. Die had al overal in de wereld een atelier gehuurd. Maar dan moet je het succes aan kunnen. Mm-hmm. Dat is net zo goed als iemand zegt van wil jij morgen bankdirecteur worden?
2: Ja.
1: En ik heb een paar stomme fouten gemaakt. Kierkeby had mijn docentschap aangeboden in Düsseldorf.
2: Ja.
1: Van jij blijft toch zeker met je werk? Toen ging er liefde voor. Iemand die niet in Oostenrijk wilde blijven met een Joods verleden. Ik dacht, nou, die is zo ongelukkig, daar moet weg.
0: Ja, dat begrijp je.
1: Ja. En de tweede keer dus met van... Nou, ik wilde niet mijn hele leven rode schilderijen maken. Ja, misschien nu wel. Je weet het niet. Maar, uiteindelijk kwam die man ook terug met mijn doeken opgerold in de auto. Dacht ik, nou, dan is het toch ook niet zo'n succes. Mm-hmm. Maar toen hing ik wel met Koetmensen en alle bekende beeldhouwers in een beurs in Frankfurt. Dus dat was wel heel spannend allemaal.
0: Ja, maar de rode draad is wel altijd de vrouw.
1: De vrouw en ook landschappen. Mm-hmm. Dus een beetje, Sander van Stewart draaien, een beetje het romantische.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, ja. En ik werk heel graag buiten. Pastels maken, olieverf. Ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond. Dus heb ik alle Franse landschappen gemaakt die je maar kon voorstellen. Ik wilde gewoon het licht pakken. Mm-hmm. Dat heeft me heel veel jaren gekost om dat te begrijpen. En met pastel, dan heb ik echt vanaf mijn... 17 of zo, om die techniek, die vond ik zo moeilijk.
2: Ja.
1: En dat kan ik nu gewoon heel makkelijk.
0: Dat is ook wel een moeilijke techniek.
1: Ja, pastel
0: zeker.
1: Vind ik heel moeilijk.
2: Ja.
1: Aquarel heb ik geen geduld voor.
0: Ik ook niet.
1: Oh, jij ook niet?
0: Nee, gelukkig.
1: Nee? Jij doet gemengde techniek?
0: Ik schilder voornamelijk met acryl, maar ook wel gemengd inderdaad. Ja, ja. En ik maak collages, maar mijn aquarel... Nee.
1: Echt, en we hebben ook het klimaat er niet voor.
0: Nee, maar ik heb niet... Ik vind het ook al vaak zo tuttig. Heb jij dat ook?
1: Ja.
0: Dat hoeft niet, hè, trouwens. Maar,
1: nee. Ja. En wat ik heb op een gegeven moment mijn atelier buiten de stad gehad. Een oude caravan. En er was een kiezelgrond. Toen heb ik zelf eitempera gemaakt op mijn eigen manier. Dat er ook stukjes door de wind van het ei er nog op bleven zitten. En dat ik het weer afhaalde. En toen ben ik waterlelies. Want ik denk dat je altijd... Ik weet niet hoe jouw atelier eruit ziet. Je neemt de omgeving in je op. Als het dus alleen maar watergebied is, ga je gewoon water schilderen.
2: Ja.
1: Alles wat in je omgeving is, pak je.
0: Ja, je neemt het mee, hè?
1: Ja, ik heb nu een prachtige tuin in Amsterdam, in Duivendrecht. Nou, daar zit ik. Het is ongelooflijk groot, 300-400 meter. Vierkant. En daar ga ik elke dag, denk ik, oh, er komt weer een bloem uit. Laat ik een mooie abstracte tekening van een bloem maken. Dus... Je zoekt het eigenlijk dichtbij.
0: Ja, het is wel... Ja. Als ik naar je werk kijk, is het niet precies... Het is niet... Nee. Het is wel... Er zit emotie in, er zit kleur in, er zit beweging in. Het doet, hè? Het is wel monumentaal bijna ook, hè?
1: Ja, ik heb monumentaal in architectuur gestudeerd op de Rietveld. En toen heb ik bij Kierkeby enorme doeken gemaakt, dus in het buitenland... En ik heb ook het kasteel van Loek Winter ingericht met schilderijen. Dat soort monumentale opdrachten heb ik wel gekregen, ook in Antwerpen. Dan had ik op een gegeven moment was een meubelmaker of een timmerman verliefd op mij. Was slordig had ik het schilderij, helemaal schuin. En hij had ook een schuine lijst gemaakt. Nou, toen kwam van een bedrijf kwam iemand van, nou, hoe kan u dit nou afleveren? Dus toen heeft mijn ex-man dat heel erg snel in orde gemaakt. En toen kreeg ik bij computersupport mocht ik zijn hele huis inrichten.
0: Ja.
1: En dat soort dingen. Als je iets netjes doet, hè, voor een bedrijf, dan... Nou, ik heb heel veel van bedrijven geleefd. Net zoals heel veel andere mensen. Bank, de Triodosbank, alles. Het was booming.
0: Mm-hmm. Ja. Maar dat grote gebaar is er altijd wel ingebleven?
1: Ook mijn monumentaliteit.
0: Ja?
1: Ja, daar ben ik wel specialist in. Ik ben ook wel eens getest of zo, binnenhuis. Mm-hmm. Ik heb nou die tuin. Ik maak daar ook met enorm veel lappen en structuren... maak ik daar een ruimte van. Ik vind het heel leuk. En dat leerde je ook dan bij Bauke Eilstra. Dat je dus van een split level moest je dan kijken... of een schilderij van alle kanten interessant was.
0: Ja.
1: Maar als kind ben ik alleen beeldhouwerster geweest. Dat wil ik weer eens gaan oppakken. Want ik vind het ook heel leuk om dus sculpturen te maken. Maar die heb ik op een gegeven moment allemaal weggedaan van stof. Ik kon ze niet bergen. Ja. Ik weet niet of jij dat hebt. Maar
0: Nou, soms je atelier die peilt soms uit van het werk. En dat moet je dan nodig eens kwijt, inderdaad. Ik ben geen beeldhouwer, maar ik snap het wel.
1: Ja, ik vind het leuk. Toch? Installaties.
0: Ja. Dat wel, sowieso. Dat
1: heb ik op een gegeven moment gemaakt van oude parasolen. Want ik zat daar in het Groene Hart met twee caravans. En als het dan warm weer was, dan maakte ik dus die ondergronden. Op die kiezelsteen staat ook op mijn website. En dan liet ik het drogen en dan ging ik er een beetje Japansachtig op werken. Dat doe ik nog steeds heel minimalistisch nu ook.
0: Ja. Is dat wel veranderd in de loop der jaren? Of heb je eigenlijk altijd wel...
1: Het verandert steeds.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, hè? Enorm. Ja, ja, want ik heb nu tijdens de corona... kon ik nog net een rol stucadoorspapier naar binnen vissen. Echt met ijs en sneeuw. Ik denk, blijf binnen. Ik denk, ik heb geen papier, niks. Ik pak die rol en daar heb ik 5 jaar op gewerkt.
0: Ja, ja.
1: In een oud klooster midden in de stad... En toen had ik gelukkig het boek van Hofker. Want ik zit nu ook in de tuin met een monument van Marie Hofker.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de Indonesische schilder. En die werkt heel verfijnd. Ik zit ook in een Balinees orkesten.
0: Ja, want jij speelt Gamelan onder andere.
1: Ja, heel moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, hoe ben je daar nou op gekomen dan?
1: Nou, toevallig was ik die dansers aan het tekenen. Door iemand uit Ruigoord die ik kende. Die zei, kom toch eens mee, kom die dansers tekenen.
0: Ja.
1: Toen was er een workshop na. En dat was onder leiding van Kees Rot, broer van Jan Rot. Nou, een hele bijzondere man. En... die zei, jij blijft toch zeker, want we hebben niet genoeg spelers. Het is net als met de jazz. Zo van, je speelt 1 dag of 20. Ja. Je moet gewoon meedoen.
0: Ja, precies. Maar wel een moeilijk instrument.
1: Enorm. De gong en ook nu Aziatische fluit.
0: Ja.
1: Ik heb ook heel veel aan zang gedaan. Dat is echt de familiekant, denk ik. Bij Frederik Voorn hebben we een kamerkoor gehad. Maar heel veel koren zijn en heel veel dingen zijn opgehouden na corona.
0: Ja, ja, ja. Ja, jammer,
1: vond ik heel erg.
0: Ja, zeker.
1: Ik vond het een hele moeilijke tijd, corona. Maar ik heb heel hard gewerkt.
0: Ja.
1: En die tekeningen heb ik pas in Artie...
0: dat was wel het voordeel. Dat was ook het voordeel van coronatijd. Hè? Dat je gewoon in je atelier wel gewoon aan het werk kon. Ja, absoluut. Want je hebt geen... Nou, radio hadden we wel trouwens. We mochten hier komen. Want, hè, want we zijn toch wel een soort van nuttig iets.
1: Oh, wat leuk. Wat goed.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En, maar in je atelier gewoon zijn, zonder dat je opdrachten, exposities... Dat gaf ook voor mij heel veel ruimte.
1: Ja, ik kan me voorstellen als je altijd lesgeeft.
0: Ja, toch?
1: Maar het lijkt me dat dit booming was dan radio.
0: Toen hebben we elke week uitgezonden, inderdaad.
1: Spannend.
0: Ja, toen hebben we ook een boekenprogramma erbij gedaan. Want je mocht gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar voor jou was het een moeilijke tijd.
1: Vond ik wel. Want heel veel mensen die waren... Ik heb geen gezin en je bent op jezelf aangewezen. Je kan nergens naartoe. En het is ook een beetje zo gebleven, vind ik, de tendens in de maatschappij. Dat mensen een beetje op zichzelf zijn geworden, merk ik.
0: Zeker.
1: Het is veranderd.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus. En nou ja, nu is het überhaupt een beetje commercieel. Alle galeries. Het is misschien ook sinds die tijd ook veranderd.
0: Ja.
1: Dat weet ik niet. Maar het KCB is natuurlijk fantastisch.
0: Het KCB is er nog steeds. We gaan zo even over KCB hebben. We gaan nog even naar muziek weer. Want je hebt Santana uitgekozen.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel echt een goede, opzwepende...
1: Heerlijk.
0: Goeie muziek. We gaan naar Dawn Go Within van Santana.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 19 juni tot en met 13 september... werk van fotograaf Ed van der Elske in Rijksmuseum Amsterdam. En tot en met 21 juni... werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurjen Ravensoort in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. En dan tot en met 28 juni, zonder titel, de expositie van de KCB-leden in Museum Kranenburg. En ik praat daar zo meteen nog even verder over met Dorrit. En dan ook de hele maand juli, werk van Anne Koster in Kruithuisje in Alkmaar. Tot en met 30 augustus, de mooie tentoonstelling Flowers Forever in Kunsthal Rotterdam. Tot en met 13 september, Gestel en de Smet in Stedelijk Museum in Alkmaar. En dan als laatste tot en met 25 oktober... historische influencers van Bergen in het museum Het Sterkenhuis in Bergen. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Dat was Julien Claire met This Melody, uitgekozen door Dorrit. Maar ik praat eerst met Ivan Borgstein van het Dichtersfestival Bergen. Goedemorgen, Ivan.
1: Nou, goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ik jullie Julien Claire hebben uitgekozen. Ik kom namelijk net terug uit Frankrijk.
0: Dus oh, echt waar?
1: Heel toevallig. Ja, heel
0: nou, wat leuk. Ja, ja. Ja dat, is, dat hoort er toch bij, hè?
1: Ja, een beetje wel. Hè. Beetje
0: ja.
1: Wel.
0: Ja. Hey, ja. We praten even over het Dichtersfestival. Ja. Dat begint morgen, 13 juni.
1: Ja, morgenavond.
0: Ja. En wat is het voor festival? Dichtersfestival. Maar wat voor festival?
1: Het komt eigenlijk... ik ben de voorzitter van het Roland Hotz Fonds. En we hebben één keer in de drie jaar hebben wij een grote poëzieprijs van 10.000 euro. En dat is altijd een heel groot gedoe, altijd in de Ruïnekerk. Dat is altijd met heel veel mensen en heel veel publiciteit en hartstikke leuk. En dan is het weer twee jaar stil. En toen dachten we eigenlijk vorig jaar van, goh, ja, dat is toch wel jammer. Dan hebben we twee jaar, laten we eigenlijk niks van ons horen. Laten we eens iets leuks organiseren. En toen dacht ik, ja, wat kunnen we doen? Roland Hotz was natuurlijk een hele beroemde dichter.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, dan is het leuk om dat wij eens een poëziefestival gaan doen. Om eens te kijken of het leuk is. Dus dat hebben we dus vorig jaar gedaan. En dat was echt een reuze succes. Mensen waren zo enthousiast. Toen dachten we, nou ja, we gaan er maar een traditie van maken. Dus we gaan het nu voor de tweede keer doen.
0: Ja, en het heet Holst op het Hof?
1: Holst op het Hof, ja. Ja, klopt. Hij liep daar natuurlijk vroeger veel rond. Hij woont natuurlijk, hij woonde op de Nesdijk. En hij maakte veel wandelingen, onder andere langs het Oude Hof. Ja, vandaar Holst op het Hof hebben dat gedoopt.
0: Ja. Ja, en jullie hebben toch een behoorlijke lijst met dichters weten te strikken.
1: Ja, ik ben ontzettend trots op dat we twee dichters des Vaderlands hebben.
0: Ja.
1: De voormalige dichters des Vaderlands, Babs Gons. Die heeft toevallig in januari een maand in het Holsthuis gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Mensen mogen daar, schrijvers mogen daar een maand lang logeren om te schrijven aan hun nieuwe werk. En ze heeft daar een aantal gedichten gemaakt. Die ze ik hopelijk ook gaat voorlezen, weet ik niet. Ingmar Heinze was dichter des Vaderlands een paar jaar geleden. Dus we hebben twee voormalige dichters. En we hebben nog Marjolein de Vos, waar ik ontzettend fan van ben. En voor de vrolijke noot Ted van Lieshout.
0: Ja.
1: En we hebben Simone Atangana Bekono. Dus ja, echt een top... toplijst, echt heel fijn.
0: Ja, zeker. Ja, want ik zag inderdaad in de top 10 dat zij Atangana Bekono staat nu gewoon ook weer met een nieuwe boek op in de top 10.
1: Ja, het is echt geweldig. Ja, we zijn heel blij. Ze vinden het allemaal heel leuk. Vorig jaar was het zo'n groot succes dat die dichters hebben onderling ook allemaal contact. Hè? Weet je, die komen elkaar op allerlei festivals tegen. En daar wordt natuurlijk over gesproken. Van god, ja, we waren in Bergen en het was nog wel leuk. En dan krijg je toch een bepaalde goede naam. Dus ik hoef hem maar te bellen. En zei, nou ja, leuk, Bergen. We komen.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, goed. Ja, en dan verder hebben jullie nog een optreden.
1: Ja, we hebben de muziek. Vorig jaar hadden we ook muziek erbij. Dat gaan we nu weer doen. We hebben de sopraan, Krila Kraal, die fantastisch mooi zingt. Die wordt begeleid met door een gitarist, Nicolas Ploerde. En die zingen veel liederen van Lorca en van Fauré. Het past natuurlijk naadloos in het programma.
0: Ja.
1: Ja, het wordt heel mooi. Ja.
0: En dat gaat er tussendoor, dus de dichters treden op?
1: Ja,
0: precies.
1: Er is natuurlijk een pauze en na afloop gaan de dichters allemaal signeren, want de boekhandel is aanwezig, dus een grote boekentafel. Dus kunnen mensen een bundel laten signeren.
0: Ja.
1: Ook hartstikke leuk. En een beetje nakletsen, het is allemaal heel gezellig.
0: Ja, mooi. En dat begint morgenavond om 8:00?
1: Het begint om 8:00, ja. En er zijn nog kaarten beschikbaar, die zijn aan de deur ook te koop. Ik denk dat het om 7:30, weet ik niet helemaal, ik dacht om 7:30 zijn de kaarten, gaat de kaartverkoop open. En de entree is €25.
0: Mooi.
1: En het is op de Eeuwige Laan, het Oude Hof.
0: Ja.
1: Mensen kennen het waarschijnlijk wel.
0: En kan het online ook nog?
1: Het kan ook nog online bij Blooming, wearebloeming.com. Daar hebben ze een agendaatje staan en dan kun je kaarten bestellen bij Holst op het Hof.
0: Ja.
1: Dat kan op twee manieren. Ja.
0: Ja, en je bent voorzitter hè, van dit Dichtersfestival ook. En ook van het Roland Hotz Fonds dus.
1: Ja, van het Roland Hotz Fonds, ja.
0: Ja.
1: Nu al een jaar of
0: vier. En wat zijn precies jouw taken bij het fonds?
1: Nou ja, als voorzitter hoef je, als je een goed bestuur hebt, hoef je heel weinig te doen. Dat is het voordeel van een voorzitter.
0: Ja.
1: Nee, je moet wel een beetje dingen, nieuwe ideeën aandragen, maar doen met z'n allen. Hè. Het is niet een. Dit hele festival. Ik doe maar een heel klein beetje, maar er zijn heel veel andere mensen eromheen die allerlei dingen organiseren. Dus het is echt niet iets wat ik helemaal alleen doe. Dat zou ik helemaal niet kunnen.
0: Nee, maar een goed team wat dat betreft.
1: We hebben een ontzettend goed team, ja, daar ben ik heel trots op. En ja, het fonds is natuurlijk ook hartstikke leuk, want er zijn heel veel mensen die ook gelukkig hebben donateurs en dat moet ook haast wel. Want je moet zo'n huis moet je toch onderhouden. En ja, dat is allemaal best wel duur. Dus we zijn altijd heel blij met onze leden. Aandeelhouders zijn niet, zijn gewoon echt leden.
0: Ja, en je kunt. Als kunstenaar, ook als maker, nog steeds wel een subsidie bij jullie aanvragen.
1: Zeker. Ja, we hebben een subsidiefonds. Dat moeten allemaal mensen die een link met bergen hebben. Dus zeg maar de kunstenaars, die kunnen een aanvraag doen voor materiaalfonds. We hebben een materiaalfonds. Dat is dan maximaal €500. Maar ook als er activiteiten zijn door andere organisaties die geld nodig hebben. Dus nu bijvoorbeeld loopt er een project met een filmproject. Of Simeon ten Holt, maar dat is nog een heel vaag. Daar zijn ze nu over aan het nadenken. Maar er zijn ook mensen die iets organiseren. Een theatervoorstelling of ergens een voordracht willen doen. Of een boek schrijven zelfs. Die iets willen dat we een beetje mee sponsoren. Door. Met alle plezier hebben we ook een fonds voor. Dus dat doen we ook. Ja,
0: goed om te horen. Ik herhaal het toch even. Morgenavond dus Dichters op het Hof, hè? Holst op het Hof heet het.
1: Holst op het Hof.
0: Ja, het begint morgenavond om 8:00 en er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
1: Hartstikke leuk.
0: Dank je wel en veel succes morgen.
1: Ja, dank je wel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: Ja, Lindsay de Pol met Dancing on a Saturday Night. Uitgekozen door Dorit. Dorit, we zijn wel al behoorlijk ver in het programma gekomen. Natuurlijk, we hebben het helemaal nog niet over zonder titel gehad. De tentoonstelling nu bij het KCB, hè? Nog te zien tot en met 28 juni. Het heet Zonder Titel. Jij doet ook mee. Met een werk natuurlijk van jou, hè? Ja. En zonder titel is het natuurlijk is een tentoonstelling waarbij mensen werk konden aanleveren zonder titel, hè? Dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja. En wat heb je aangeleverd?
1: Nou, eigenlijk een schilderij van mijn wilde tuin waar ik in zit. En op een gegeven moment ik kijk uit op een enorme grote moestuin. Dat tuinencomplex is het mooiste van Nederland. En als de zon er doorheen schijnt, door die rode bladeren van bieten, nou weer dat rood. Dus daar heb ik een behoorlijk abstract schilderij van gemaakt. Ik kwam er eigenlijk niet uit. Maar misschien ga ik er ook weer aan verder. Want dat zei Kirkeby altijd. Dat was een Cobra-kunstenaar die zei: een schilderij is nooit af. En nou, dat vond ik helemaal in die tijd dat je dan geen grond onder je voeten kreeg. Van een schilderij nooit af. Weet je, allemaal filosofische dingen. Maar dat is wel zo. Je kan een schilderij na een jaar weer oppakken.
0: Ja.
1: Maar ik hang heel mooi pontificaal nu bij die tentoonstelling. En het museum is natuurlijk een fantastisch museum.
0: Ja, zeker. Ja, de KCB, de kunstenaarsvereniging, zit natuurlijk in Museum Kruidenburg. Hè, al jaren 10 natuurlijk, hè, vanaf het begin.
1: Langer,
0: hè? Ja.
1: Ja.
0: Vanaf de opening van het nieuwe museum eigenlijk. Ja. Ja. En hoe lang ben je al lid van de KCB?
1: Volgens mij ook al 20 jaar.
0: Ja. Ja.
1: Hoe lang is dat in de villa? Want dat was zo'n vooruitgang.
0: Ja, het zat eerst natuurlijk op het plein.
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook wel, je bent al veel langer lid, dus je hebt het plein ook meegemaakt.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, fantastisch ook hoor.
0: Ja, ja.
1: Want Erik daar de kunstuitleen en dat liep ook geweldig.
0: Ja, en nu inderdaad in Kranenburg, een fantastische plek. Is jouw werk vaak zonder titel? Of is dit...
1: Eigenlijk niet zo vaak. En ik liep, omdat ik suppose was deze week, langs een hoop schilderijen. En dan hadden mensen toch nog een titel, zag ik uiteindelijk.
0: Ja, oh, wat grappig. Toch wel. Ja.
1: Ja, want anders was het ook ter verklaring. Ik weet even niet haar naam, maar er was iemand, dat vond ik heel fascinerend. Ik heb zelf zo'n oude caravan gehad. Die had iets met oude caravanramen gemaakt.
0: Ik heb de folder voor me liggen, maar ik zie het even niet zo heel snel. Maar goed, nee. Maakt ook niet uit. Maar je kan eigenlijk altijd inschrijven op zo'n tentoonstellingen.
1: Ja.
0: En dan wordt je werk uitgekozen en dan wordt het ingericht voor je.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel abstract werk, ben ik weer een beetje begonnen. Dus ik vond het wel heel spannend. En nou, natuurlijk een eer dat... dat ik daar helemaal voor aan hang en dat jij me nu gekozen hebt.
0: Ja, nou ja, goed. Dit is ook wel belangrijk natuurlijk om kunstenaars aan het woord te laten.
1: Heel
0: ook
1: leuk.
0: In het radioprogramma, ja.
1: Ja,
0: ja, het is goed om even te zeggen, want we bestaan natuurlijk 20 jaar. Dit programma bestaat 20 jaar. En volgende week hebben we een jubileumuitzending. En dan gaan we 3 uur achter elkaar uitzenden met zo'n 18 gasten die de afgelopen 20 jaar in het programma geweest zijn. Dat wordt wel een marathon voor André en ik. En dan hebben we 3, 4 mensen tegelijk. En dan gaan we wisselen per half uur. Maar voor jou inderdaad, want je bent ook wel eens eerder natuurlijk geïnterviewd. Maar voor deze tentoonstelling zonder titel is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het KCB gewoon wel een beetje in the picture blijft, hè? Op die manier.
1: Ja, ze organiseren natuurlijk met heel veel vrijwilligers. Ja. En nu ook in de herfst doe ik mee met een tentoonstelling in de Minnenhallen voor de kunsttiendaagse.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel tentoonstellingen. Ik ga ook weer de Hortus...

0: art space, een galerie binnen Arty geëxposeerd. En ze gaan toch wel weer meer organiseren voor kunstenaars. En boven is natuurlijk geweldig zijn de tentoonstellingszalen. En dat is ook veel voor jonge kunstenaars. Bijzondere tentoonstelling. En dan hebben wij één keer per jaar waar alle kunstenaars naartoe werken. De kunstsalon.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk de wintersalon. En dan krijgen we een hele leuke opening. Altijd leuk dansen en mooi werk kan je hangen. Want het is heel groot. Uh-huh. En natuurlijk beeldhouwers doen ook mee. En dat is eigenlijk een soort vast punt.
2: Precies, ja, die kan ergens naartoe werken.
0: Ja.
2: Je hebt contacten met elkaar.
0: Ja, heb ik ook een tentoonstelling bij de Kring. Dat uh-huh. is ook eigenlijk meer op media gericht. Hè? En daar hebben ze dus ook in ieder geval een wand vrijgemaakt nu voor een tentoonstelling. Doe ik ook aan mee. Ik doe zoveel mogelijk mee. Beurzen vind ik erg duur om mee te doen.
1: Oh, zeker. Ja.
0: En vroeger, dus Utrecht bracht mij altijd. Uh-huh. Dus ik hoefde nooit wat te betalen, maar nu vind ik het gewoon...
1: Nee, het is niet meer te doen, hè? Nee, klopt.
2: Hey, en als je nou bijvoorbeeld bezoekers hebt, of verzamelaars, of mensen die naar jouw werk kijken, ook hier in Bergen, de zonder titel tentoonstelling. Wat hoop je nou dat ze meenemen van jouw werk?
0: Ja, heel grappig. En ik vond het eigenlijk jammer dat we boven zijn gaan hangen, want beneden was het heel vaak dat ik weer gebeld werd van we hebben je werk gezien, maar nu zien ook heel veel mensen het. Mm-hmm. En wat ik vaak bij galeries heb, maar dat heb ik ook wel eens bij Kranenburg, dat mensen mij bellen van, het schilderij hing daar en daar voor dat en dat. En dan dacht ik van, ik weet zelf niet dat ik bekendheid heb, maar schijnbaar. Want dan gaan er een heleboel telefoontjes komen van, daar is de prijs dat en bij die kunstuitleen dat. Dus hou het wel allemaal in de gaten. En wat brengt het mij? Ja, ik vind het daar een heerlijke plek, ook met die tuin. Mm-hmm. Ik vind het zoiets van, ik mag hier zijn.
2: Ja, ja. Ook als je zit te supposten.
0: Ja, vind ik het bijzonder. Yeah. En ze hangen het mooi op. Ze maken een mooie tentoonstelling.
3: Toprooster lost voor u de vraag op, wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze hoogste temperatuur, die werden jetzt meer en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig.

0: Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
1: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herugowaard en Pizzamia Noordscherwoude.

0: 80. Vrijdagavond, de 26e juni 2026. Luisteraars en Simsonder, goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live-programmeringen van RTV 80. Rechtstreeks vanuit radiostudio's uit de Duinendeg van Zee. Radiostudio 1 van RTV 80. Zijn we momenteel, als het goed is, te ontvangen via Ziggo Digitaal Radiokanaal 919. Via KPN Digitaal Radiokanaal 1193. Momenteel in de Kust- en Duinstreek via Ziggo TV Kanaal 44. En via KPN TV Kanaal 1493. We zijn terug met groot vermogen in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons bekijken en natuurlijk beluisteren via www.rtv80.nl. We hebben een eigen RTV 80 app, heel makkelijk te vinden in de App Store. Heb je die nog niet gedownload? Ik zou zeggen, doe dat even. En blijf natuurlijk afgestemd op RTV 80. Ook worden we op deze vrijdagavond doorgeplucht door een aantal internetradiostations vanuit Nederland, België. Ja, mijn hartelijke dank daarvoor. De luisteraars die niet bekend zijn met dit radioprogramma, ik ben Herman van Kampen van Herman van Kampen Artiestenpromotie. En ik ga proberen tot 11 uur vanavond heel veel Nederlandse artiesten hier in de uitzending aan de telefoon te halen. Dus dat is al zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Want er komen wekelijks natuurlijk heel veel nieuwe Nederlandse releases uit op de Nederlandse platenmarkt. En Herman van Kampen is een van die mensen die natuurlijk die artiesten meteen gaat bellen om hun nieuw gereleasde nummers te horen te brengen hier op Radio 80. Dus blijf gezellig luisteren tot 11 uur vanavond. Herman van Kampen, dit is Gewoon Hollands. We gaan beginnen met aflevering 320.
1: Zomer op je radio. Gewoon Holland. Jouw muziek

0: lekker plaat om te beginnen. Op deze vrijdag, de 26e juni 2026 bij Gewoon Hollands. De allernieuwste voor onze Jarno Becks bij jou uit de speakers met zijn Bella Notte.
1: Het is zomer. Op je radio.
0: Nu de allernieuwste van Wendy van...

0: onze eigen Wendy van Hout. Hoor ik als daar streek bij jou in de speakers. Met Spaans Burnout, dat is de titel van deze nieuw gereleased single. Als ik zeg, de heer Hildenburg is dat ook zeer zeker geen onbekende man bij Radio 80 inmiddels geworden. En ook die heeft een nieuwe single uitgebracht en gereleased. Ik heb hem wederom aan de telefoon hier bij Radio 80 aan in de uitzending bij Gewoon Hollands. Goedenavond, William.
1: Goeiedag.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, William.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Leuk om altijd weer erbij te zijn.
0: En hartstikke fijn dat je weer door blijft gaan met natuurlijk lekkere muziek maken voor de luisteraars en de vaste fans. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, nou ja, ik hoop het inderdaad.
0: Wat heb je meegenomen voor ons, William?
1: Ja, ik heb naar mijn gevoel een lekkere, geweldige zomersingle meegenomen. Ciao Bella, dus dat moet helemaal goed komen, denk ik.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen?
1: Ja, nou ja, maatje van mij, Hans van der Water, die regelt nog wel eens links en rechts wat muziek voor me. En die kwam op een gegeven moment met het idee om deze single te gaan doen. Nou ja, we zijn gaan zitten. Harold Queens erbij, het hele team erbij. En ja, ik denk dat we weer een hele mooie productie en een hele mooie clip hebben. En dat het weer een mooi eindresultaat is geworden.
0: Zullen we hem te goren gaan brengen?
1: Wat zeg je?
0: Zullen we hem te goren gaan brengen?
1: Nou ja, van mij mag het. Heel graag.
0: Je mag hem aankondigen, William.
1: Nou ja, super bedankt dat ik nu in ieder geval bij jullie weer aanwezig mocht zijn. En ik zou zeggen, alle luisteraars, heel veel luisterplezier van mijn nieuwe single van William Burg. Ciao, Bella!

0: Radioachtig, het programma Gewoon Hollands. Onze William Burg met het nieuw gereleased nummer Cella Bella. En ja, natuurlijk William, mijn dank dat jij alles kon vertellen hier bij Radioachtig over dit nieuw gereleased nummer. Wie dat nu kan doen, is niemand minder dan Ron Tas, want die heb ik nu aan de telefoon. Goedenavond, Ron.
1: Een hele goede avond, een hele goede avond. Alle luisteraars natuurlijk.
0: Ja, welkom terug bij Radioachtig, Ron.
1: Ja, leuk dat ik weer terug ben bij jullie.
0: Je hebt dit keer een hele mooie single opgenomen met Mireille.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: Wat kun je erover vertellen, Ron?
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk, dan moet ik eigenlijk al 16 jaar teruggaan. 16 jaar geleden kwamen we elkaar tegen en dan zouden we eigenlijk al wat op gaan nemen. Maar ja, we zijn die 16 jaar elkaar uit het oog verloren.
0: Ja.
1: En 4 jaar geleden kwam ik er toevallig weer tegen in de studio dat ik zelf aan het opnemen was. En toen zei ze, nou, we zullen toch eens wat gaan opnemen.
0: Ja,
1: dus ja, nou, dat is dan nu gebeurd.
0: Ja, zo is dat dus gekomen.
1: Eindelijk.
0: Ja. Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Ron?
1: Sorry?
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, ik heb er ook een hele mooie videoclip bij.
0: Ja,
1: hele mooie, ja.
0: Wie heeft die mogen maken?
1: Joey van Filmcreatie.
0: En waar is die opgenomen? Welke locatie?
1: In Egypte.
0: In Egypte. Dus afgereisd die kant op.
1: Ja, het was eigenlijk zo. We hadden hem vorig jaar was die al klaar. En toen zijn we afgereisd naar Spanje om de clip op te nemen.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwamen we in zo'n noodweer terecht. Dus we konden hem niet opnemen daar ook. Dus ja, we zaten maar te denken, ja, we willen hem toch zo snel mogelijk uitbrengen. En toen dachten we, daar regent het bijna niet. Dus ja, dat is Egypte. Dus we zijn in februari naar Egypte toe gegaan. Ja, we hebben daar natuurlijk prachtig mooi weer gehad.
0: Inderdaad. Nou, ik raad zeer zeker aan dat de luisteraars ook de clip even moeten gaan bekijken, Ron.
1: Ja, het is heel mooi geworden.
0: Wij houden natuurlijk contact bij dit programma. Ik neem aan dat er meer muziek ook gaat komen van jou.
1: Ja, zeker. Er komt zeker weer wat nieuws aan, voor mij ook.
0: Dan hebben wij tegen die tijd weer contact, Ron.
1: Nou, heel leuk. Heel leuk, ja.
0: Wat mij betreft mag je hem aankondigen. Dan gaan we de nieuwe single te horen brengen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, luisteraars, er komt hier onze nieuwe single, Oh Jij.

0: persoonlijkheid van de telefoon hier bij Gewoon Hollands op Radio 80. Over deze nieuwe single, tezamen met Mireille. Oh jij, dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. En natuurlijk rond als mijn hartelijke dank dat jij alles kon vertellen over deze single aan de telefoon hier bij Radio 80. En de volgende artiest die dat kan doen is ook geen onbekende man van dit programma. En dat is Stefanos. Goedenavond.
1: Hele goede avond.
0: Welkom terug bij Gewoon Holland, Stefanos.
1: Ja, altijd gezellig.
0: En ook jij blijft natuurlijk heerlijke muziek voor de luisteraars en de vaste fans maken.
1: Ja, zeker, zeker. We blijven doorgaan met steeds nieuwe nummers. Dat is het leukste ook als artiest zijn, nieuwe nummers uitbrengen.
0: Dit keer je nieuwe single getiteld Iets Stiller.
1: Klopt, hè. Ja, Iets Stiller. Een keer wat anders dan het standaard, zeg ik altijd. Ja. Dan wil ik iets meer een popopvulling dan wat de mensen gewend van mij zijn. Andere producers hebben een keer gekeken hoe dit bij de mensen zou vallen. Okay. Daar ben ik te ontwikkelen.
0: En welke producer ben je daarvoor terechtgekomen, Stefanos?
1: Ik ben in contact gekomen met Rijntje en Tom. Dat zijn jonge gasten die nu nieuw zijn in de muziekwereld.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk zogenaamd via een berichtje online had hij dat bericht. En zodoende hadden we een nummer klaar.
0: Kijk. En
1: zo is dat kan het gaan eigenlijk.
0: Ja. Nou, wij houden natuurlijk bij het programma contact voor ook je volgende nummers die gaan komen. En je weet, je weet inmiddels hoe het werkt, hè? Je krijgt het podium.
1: Nou ja, dankjewel. Nou, dames en heren, met mijn nieuwe single Iets Stiller, die gaat nu komen.

0: Amos, hoor ik als de luisteraar uit de speakers bij Radio 80 en verre verder buiten. Iets stiller, dat is de titel van deze nieuw geliefde zinger van onze Stefanos Moreno. En natuurlijk mijn dank, Stefanos, dat jij alles kwam vertellen hier bij Gewoon Hollands aan de telefoon over deze nieuw geliefde single. De volgende, ja, artiest die dat kan doen, dat is niemand minder dan Dennis Jones. Goedenavond, Dennis.
1: Goedenavond, Herman. Wat leuk dat ik in je uitzending zit.
0: Wat hartstikke leuk om jou in de uitzending weer te mogen ontvangen, Dennis.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Ik vind het ook leuk. Dus,
0: Want je hebt zeer zeker voor de luisteraars een hele mooie nieuwe single gereleased en meegenomen.
1: Dankjewel.
0: Vandaag uitgekomen?
1: Ja, vandaag uitgekomen. Een heel persoonlijk plaatje waarmee ik eigenlijk een maatschappelijke kwestie aan de kaak kan stellen.
0: Ja. Ik zou zeggen, brand erover los, Dennis. Wat kan je kwijt over deze single?
1: Ja, wat kan ik erover kwijt? Kijk, normaal gesproken sta ik een beetje bekend voor de vrolijke, gezellige, toegankelijke liedjes. Mm-hmm. Dit keer is het een wat zwaarder onderwerp. Het gaat erover dat er jaarlijks 30.000 kinderen in Nederland zijn die te maken krijgen met ouderverstoting. Ja. Die op een of andere manier geen contact meer hebben met één van hun beide ouders. Mm-hmm. Dat vind ik verschrikkelijk. Helaas moet ik melden dat ik daar zelf ook voor een stukje mee te maken heb gehad in de recentelijke periode. En dat is verschrikkelijk. Dat wil je een kind niet aandoen. En dat kun je ouders ook niet aandoen.
0: We kunnen elkaar daarin, denk ik, de hand geven, Dennis.
1: Ja.
0: Ik heb het met drie dochters meegemaakt in het verleden.
1: Oké. Nou ja, ik heb een dochtertje van drie. En die heb ik de afgelopen drie maanden niet kunnen zien. Mm-hmm. En gelukkig is er in mijn geval een rechtbank die instanties opgedragen heeft om ervoor te zorgen dat dat contact zo snel mogelijk weer volledig hersteld wordt.
0: Ja.
1: Maar het trieste is dat dat voor heel veel ouders en kinderen moeizamer verloopt dan anders verloopt.
0: Mm-hmm.
1: En daarom heb ik, dat heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van dit liedje.
0: Ja. Ik vind het enorm mooi, Dennis, en nogmaals mijn dank natuurlijk dat jij dit wou vertellen hier in de uitzending bij Gewoon Hollands op Radio 80. En ik zou zeggen, ja, we houden uiteraard contact voor volgende releases die gaan komen. En,
1: die gaan er zeker komen.
0: Dat is zeker. En ook zometeen nog meerdere artiesten van jouw kant heb ik in de uitzending. Dus ik zou zeggen, neem het podium en kondig de single aan, Dennis.
1: Dat is alleen maar leuk. Lieve luisteraars van RTV 80... Hierbij wil ik mijn nieuwe single aankondigen. Waarom mag ik mijn kind niet zien? En dit is geschreven vanuit mijn hart. En ik wil alle ouders en alle kinderen die hiermee te maken hebben ontzettend veel sterkte en kracht toewensen.

0: Radio 80 en verder buiten. Waarom mag ik mijn kind niet zien? Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En natuurlijk Dennis, nogmaals mijn hartelijke dank dat jij nogmaals bij Radio 80 aan de telefoon wil komen om alles te vertellen over deze nieuw gereleasde single. Wie dat nu kan doen, is niemand minder dan Liam Peterson. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, ook welkom terug bij Radio 80, Liam.
1: Dank u wel.
0: En ook weer een hele mooie nieuwe single opgenomen en voor ons meegenomen.
1: Jazeker.
0: Wat kun jij de luisteraars van Radio 80 en verder buiten vertellen over deze single, Liam?
1: Mijn nieuwe single, Jij bent mooier dan sterren. Ja, het is een. Voor de echte kenner is het een cover van Jan Smit. Mm-hmm. Het is het origineel een wat rustiger nummer. En ik heb er met mijn producer een mooie zomerse vlotte plaat van gemaakt.
0: Je hebt er een nieuw jasje omheen gegooid.
1: Ja.
0: Met wie heb je dat gedaan, Liam?
1: Met Dylan van der Veen.
0: Met Dylan van der Veen. Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Uiteraard.
0: En met wie heb je die mogen maken?
1: Met de mannen van Creagency.
0: Oké, welke locatie?
1: Bij ons in Leeuwarden, bij de camping, de Kleine Wielen. En in een cafeetje in Drachten.
0: Overal te bezichtigen, YouTube, andere kanalen.
1: Helemaal correct.
0: Liam, wij houden contact voor je volgende releases die gaan komen. Kunnen we nog meer verwachten dit jaar?
1: Voor dit jaar staat er niks gepland, maar volgend jaar gaan we weer pollenbak los met gas geven.
0: Ik hou het zeer zeker in de gaten en we hebben weer contact, Liam.
1: Super, dank u wel.
0: Jij mag de single aankondigen en dan gaan we hem te gehoor brengen.
1: Helemaal goed, hier is Liam Peterson met Jij bent mooier dan sterren.

0: Jij bent mooier dan de sterren. De allernieuwst geliefde single van Liam Peterson. Hier voor de Kustendijstrek op Radio 80. En natuurlijk, Jan, mijn hartelijke dank dat jij alles kan vertellen bij Gewone Lands over deze nieuw geliefde single. De volgende artiest die dat nu kan doen is ook geen onbekende man van dit programma. Robin van Herwijnen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ook welkom terug bij Radio 80, Robin.
1: Ja, altijd leuk en gezellig.
0: Ook weer een hele mooie nieuwe single voor ons meegenomen. En wat kun, wat kun je erover vertellen, Robin?
1: Ja, kijk, Nachtploeg van de Kroeg hebben we gemaakt. We zijn eigenlijk weer een andere weg ingeslagen, een beetje. Toch weer een beetje terug naar wat we gewend zijn. Lekker uptempo nummertje. En ja, ik denk dat heel veel mensen ervan mee kunnen praten. Lekker de kroeg in, het wordt veel te laat. En het loopt uit de hand.
0: Kijk, zullen we maar gelijk gaan draaien, Robin?
1: Dat is goed, super.
0: Jij mag hem aankondigen als je wil.
1: Nou, dames en heren, hier is mijn nieuwe plaat, De Nachtploeg van de Kroeg.
2: Radio 80.

0: nachtbroek van de kroeg. Robin van Herwijnen voor de kasten Duistrijk en verder buiten op Radio 80 door de speakers. Ja, dankjewel Robin dat jij alles aan de telefoon kan vertellen over deze nieuw gereleasde single bij Radio 80. Wie dat nu kan doen is niemand minder dan Mike Appelhof. Goedenavond.
1: Hele goedenavond.
0: En ook welkom terug bij Gewoon Hollands, Mike.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Wat heb jij voor ons meegenomen dit keer?
1: Ja, een nieuwe single. Die is nu, denk ik, iets meer dan een maandje uit. Ja, het valt heel goed bij heel veel mensen. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
0: Ja, ik had je 2 weken geleden al willen bellen in de uitzending. Maar helaas heb ik toen de uitzending moeten cancelen. Vandaar dat je eigenlijk iets later bent, Mike.
1: Ja, dat maakt er allemaal niet uit.
0: We houden natuurlijk contact bij dit programma voor ook je volgende nieuwe releases die gaan komen. En ik zou zeggen, je mag hem aankondigen als je wil, Mike. We gaan hem te horen brengen.
1: Nou, dat gaan we doen. Lieve mensen, hier bij mijn nieuwe single Menens. Jij

0: Melens, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Mike Appelhof. En natuurlijk Mike, mijn dank dat ook jij bij Radio 80 alles kwam vertellen aan de telefoon over deze nieuw gereleasde single. De eerstvolgende artiest die ik nu aan de telefoon heb, dat is Geert van de Vierveeltjes. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom bij Radio 80, Geert.
1: Ja, heel mooi dat we weer aanwezig mogen zijn even.
0: Altijd welkom natuurlijk, Geert. En ja, wat heb je meegenomen dit keer voor de luisteraars?
1: Ja, wij hebben onze Rowan Hazen medley hebben wij op de socials gezet. Een soort ode aan deze fantastische feestband. Mm-hmm. En wij gebruiken hem op feestjes en ja, dat is gewoon altijd een inkoppertje. Dus wij dachten van, waarom zetten we die niet lekker op Spotify en YouTube en TikTok en noem het maar op.
0: Kijk, en nou dus ook zo meteen bij Radio 80 te horen.
1: Ja, keilief. Dat vinden wij, dat waarderen wij enorm. Dat jullie daar ook voor de C en de D-artiesten er zijn, om het zo maar te zeggen.
0: Heel graag gedaan, Geert. En dat blijven we natuurlijk uiteraard bij Gewoon Hollands ook doen. En ja, wij spreken elkaar de eerste volgende keer weer op. Weer, wil jij me aankondigen?
1: Ja, dat doe ik. Nou, lieve luisteraars, lekker naar dit station blijven luisteren. Want er komt er gewoon alles voorbij. Niet alleen de grote jongens, maar ook wij. Ik presenteer onze nieuwe Rowan Hazen medley. De Vierveeltjes. Lekker blijven luisteren. En een fijne avond.

0: Vierviltjes worden wij. We hadden Geert van de Vierviltjes aan de telefoon hier bij Radio 80 om alles te vertellen over deze nieuw geliefde single. Met natuurlijk onze dank voor Geert. Wie ik nu aan de telefoon heb, dat is niemand minder dan Manuela. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, voor de luisteraars die op luisteren zitten, Manuela, kun jij jezelf even voorstellen?
1: Ik ben Manuela, ik ben 31 jaar, ik ben een zangeres en ik woon in Hengelo. Ik heb een lieve vriend en een lieve hond. En ja, muziek is mijn leven.
0: Ja.
1: En ik heb een lichtverstandelijke beperking, maar ik zeg altijd, muziek maakt me onbeperkt.
0: Kijk, ben je al lang muziek aan het maken, Manuela?
1: Ja, al sinds mijn 12e in de kerk zong ik al heel lang.
0: Ja. Dat is al een behoorlijke periode. Heb je ook al diverse singles uitgebracht en op je naam staan?
1: Nog een keer?
0: Heb je ook al diverse singles uitgebracht?
1: Ja, ik heb singles uitgebracht. Gemaakt door Edwin van Hoevelaak, de beste producer van Nederland.
0: Ja.
1: En ik heb ook een nieuwe single bij hem opgenomen. Alles en een beetje meer. Het is een heel top popnummer. Echt voor deze mooie hitte om een leuk feestje van te maken.
0: Je hebt hem bij Edwin van Hoevelaak opgenomen, zeg je, Manuela. Zit er ook een videoclip bij dit nummer?
1: Nee, die komt binnenkort. Daar zijn we nog mee bezig. Dus ik hou het nog op de verrassing.
0: Oké. Heb je hem al opgenomen of ligt hij nog in de montage?
1: Het is al opgenomen.
0: Oké, dus hij moet toch in principe afgemonteerd worden en kunnen we hem gaan verwachten binnenkort? Manuela, wij houden contact voor volgende releases die gaan komen, zowel bij dit programma als mijn andere radioprogramma. En ik zou zeggen, ja, neem het podium en kondig de single aan.
1: Luister naar mijn single Alles en een beetje meer. Het is overal te beluisteren op Spotify en YouTube. En veel plezier daarmee.

0: en een beetje meer. Dat is de titel van deze nieuw gereleaste single van Manuela. En we hadden daar aan de telefoon met nogmaals onze dank daarvoor.
1: Het is zomer. Op je radio.
2: Zomer op je radio. Gewoon Holland. Uit de top 40 van Nederland.

0: onze eigen Justin de Wild voor de kust en Duistrijk en verder buiten. Ja, cheerio. Natuurlijk had ik deze man in maart aan de telefoon bij Gewoon Hollands hier op Radio 80. En vanaf die tijd kunnen we wel zeggen dat hij het ontiegelijk goed doet. De hitlijsten bestormt. En inmiddels 5 weken genoteerd in de Nederlandse top 40 op nummer 1. We gaan naar het nieuws. Aan de andere kant van 9 ben ik bij je terug met Gewoon Hollands. Graag tot dan.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in 1 keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon.

0: krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
1: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. En daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
4: Het is zomer. Op je radio.
5: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80. Zomer op je radio. Hola.

0: Prinsel Sebastian Zinger. Zin in de zomer, dat is de titel van deze single. Vorige week had ik hem aan de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft toen alles verteld over dit nieuw gereleaste nummer. Heb je dat gemist? Je kunt het altijd nog even terug beluisteren op Uitzending Gemist. RTV 80, het programma Gewoon Hollands van vorige week. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan inderdaad Mike Kanders. Goedenavond.
1: Een hele goede zomerse avond.
0: En een hartelijk welkom terug bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Mike.
1: Fijn om weer terug te mogen zijn.
0: Ik heb je gebeld voor je nieuwe single uiteraard. Wat kun je daarover vertellen aan de luisteraars?
1: Ik zit natuurlijk al jaren bij Manfred Jong en Heren in de studio. En we zaten aan tafel, we waren een beetje aan het kijken voor nieuwe muziek. Ik was een beetje aan het scrollen op TikTok, omdat we niet wisten welke kant we op gingen. En toen kwam ik een melodie tegen en ik zei tegen Manfred, dit is de melodie waar ik een liedje over wil maken. En het eerste wat hij zei is, dan gaan we het hebben over mijn Manuela.
0: Ja.
1: En daar hebben we deze frisse zomerse single over gemaakt. En ja, is gewoon heel erg goed gelukt, zo vind ik zelf.
0: Je hebt hem bij Manfred Jong en Nelis opgenomen. Heb je ook een videoclip bij dit nummer, Mike?
1: Ja, zeker. Via Carl Kaspers, Blue Motion Media. Ook al jaren bij mij in het team en... Zo proberen we toch iedere keer weer een mooie videoclip neer te zetten. En dat is ook nu weer gelukt.
0: Welke locatie hebben jullie daarvoor uitgezocht die keer?
1: Poortwijk Zand.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is wel voor mij een stukje rijden. Ja. Maar het was meer dan waard. Een grote open zandvlakte, zou ik maar zeggen. En een heel mooi stuk natuur met een auto er doorheen. En zeker de moeite om te kijken.
0: De mensen kunnen hem uiteraard op YouTube, andere kanalen allemaal vinden.
1: Ja, via YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, overal wel te vinden. Dus vooral blijven streamen, zou ik zeggen.
0: Mike, mijn dank dat jij dit even kan vertellen in de uitzending bij Radio 80. We houden natuurlijk contact voor je volgende releases die gaan komen dit jaar.
1: En, heel graag.
0: Ja, ik zou zeggen, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen ook.
1: Nou, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor dit leuke interview. Hierbij is mijn nieuwe single, Mijn Manuela.

Mijn Manuela, dat is de titel van deze nieuw gereleasede single van Mike Kanders. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Gewoon Hollandse met nogmaals mijn dank daarvoor, Mike Kanders. Ik had 2 weken geleden hier in de uitzending bij Radio 80 en Mickey van Wijk aan de telefoon, want die heeft een hele mooie single opgenomen met Danny Vroger. Ook die wil ik je deze avond niet onthouden. Hier is Knipperenlicht. MUZIEK

gezellige avond hier op deze vrijdag de 26e juli. 26 bij Radio 80. 2026 moet ik zeggen. Anders lopen we wel een beetje heel erg achter in de tijd. Aflevering 320 van Gewoon Hollands op Radio 80 vandaag. Danny Vroger samen met Mickey van Wijk.

0: de Jong, dat is geen onbekende man bij Gewoon Hollands hier op Radio 80 inmiddels. Ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Rick, weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht, onze zingende buschauffeur.
1: Ja, hij is gaaf, hè?
0: Ja, ja. Ik ben een uurtje later. Hoe ben je dus opgekomen, Rick?
1: Ja, daar kan ik een heel mooi verhaal van maken, maar dat is zo gemaakt door de tekstschrijvers. Die hebben dat is helemaal door hun zo geschreven. En eigenlijk hetzelfde team als wat mijn vorige liedje heeft geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En die zeiden, joh, is dit niks voor jou? En daar ben ik gaan inzingen. En bleek een match te zijn. Dus die zijn we gaan inzingen en daar hebben we deze toffe plaat van gemaakt.
0: Voor de luisteraars die dat interview gemist hebben, Rick, wie waren die tekstschrijvers?
1: Die tekstschrijvers, dat is het schrijversteam wat onder andere ook voor Robert van der Hemert, Zoet en Zuur geschreven hebben en voor André Hazes.
0: Mm-hmm.
1: En dat is Bram Koning en dat is Edwin van Hoevelaak en Marcel Visser. En die schrijven fantastische mooie liedjes.
0: Zeer zeker, dat zijn ook niet de onbekende man in
1: zeker
0: dit vak,
1: niet.
0: Hè? Ik ben een uurtje later, ja, dat is de titel van je nieuwe single. Vorige twee singles ging het nog een beetje over de bus, Rick.
1: Klopt.
0: En dit wijkt er totaal van af.
1: Ja, en dat hebben we eigenlijk bewust gedaan, omdat ik het touringcar gedeelte natuurlijk hartstikke leuk vind. Maar ik vind het artiestenleven en het zingen, dat is echt gewoon een stukje passie. Vind ik echt heel erg leuk.
0: Ja.
1: En daar wil ik gewoon professioneler in doorgaan eigenlijk, als me dat gegund is. En dus hebben we gezegd van we gaan dat een beetje loskoppelen natuurlijk. Kijk, Unchained Melody, daar ben ik natuurlijk mee bekendheid mee gekregen doordat het viraal ging.
0: Ja.
1: Ik doe er maar een rondje, dat had natuurlijk ook nog wel een knipoog naar die bus. Omdat ik het daar allemaal aan te danken heb natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben nu wel bewust gekozen om wel de weg in te slaan. Dat we het los willen koppelen van het, Rick de Jong, de zingende buschauffeur.
0: Ja.
1: Omdat het zingen is natuurlijk eigenlijk ook gewoon een beroep. Het is een prachtig mooi beroep. Ik wil het een klein beetje proberen te scheiden.
0: Rick, wij houden natuurlijk uiteraard bij dit programma contact. Ook voor je volgende releases die gaan komen. Dit is je derde single inmiddels bij Gewoon Holland.
1: Dat klopt, ja. Ja, dat doe ik expres, want dan spreek ik jullie allemaal. Dat vind ik gezellig.
0: Ik zou zeggen, kondig de single aan. En ook deze gaan we natuurlijk te horen brengen.
1: Ja. Nou ja, mijn naam is Rick de Jong en hierbij, ik mag wel zeggen, het prachtige nummer Ik ben een uurtje later.

0: beste van Rick de Jong. Inderdaad, ik ben een uurtje later. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. We hadden Rick de Jong aan de telefoon hier bij Radio 80. Met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Rick. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Hugo Beijerman. Een goede avond, Hugo.
1: Hey, hoe is het?
0: Geweldig. En hoe is het daar aan die kant, Hugo?
1: Ja, ja, we gaan een klein beetje afkoelen.
0: Mm-hmm. Het is lekker warm weer, hè, vandaag.
1: Ja. Ja, ja, ja. Nee, we mogen niet klagen, maar we zijn toch tevreden.
0: Ik heb het een beetje gevolgd in het nieuws. Het schijnt dat de hoogste temperaturen vandaag zo rond de 39,4 graden hebben gelegen.
1: Ja, ja, ja. Dat mogen we wel zeggen, maar ja, ja, wat moet je eraan doen?
0: Mm-hmm. Ja, weinig verkoeling zoeken. Een beetje afkoeling. Ik zit lekker in de airco momenteel, Hugo.
1: Kijk, dat is lekker. En wij zitten onder de paraplu.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het al rond dit tijdstip begint het toch wel wat aantrekkelijker te worden. En gelukkig mogen we daar een klein beetje aan mee met z'n allen. Ja, ik denk toch wel, nu is het ook wel weer lekker weer in Nederland.
0: Mm-hmm, inderdaad. Maar toch een klein beetje af en toe verkoeling zoeken, Hugo. Want het was mij vandaag toch wel een klein beetje aan de erg warme kant.
1: Ja, ja, ja, zeker weten, zeker weten. Maar ja, weet je, ik zeg altijd maar zo... Ja, wat moet je er aan doen? En ik zeg altijd, probeer voor jezelf ook wel die verkoeling te zoeken.
0: En zoveel mogelijk rustig houden, dat helpt ook een stuk.
1: Ja. Ja, niet ik denk het wel, ik denk het wel.
0: Ja, niet altijd druk maken.
1: Ja, kijk, je kan wel zeggen van ik ga dit doen, ik ga dat doen vandaag. Maar met dit soort dagen, ja, je kan alles wel willen plannen, maar zo gaat dat niet.
0: Mm-hmm. Hugo.
1: Toch?
0: Je nieuwe single heet Hey, hoe gaat het met jou? Hoe ben je zo op deze single gekomen? Want daar bel ik je natuurlijk uiteraard even voor.
1: Ja. Nee, dat heeft te maken... Ik ben ooit Henny Thijssen tegengekomen in... toch wel met andere producties van andere singles hiervoor.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik kwam Henny tegen. Ik wilde eigenlijk een heel ander liedje op gaan nemen. Die hebben we ook opgenomen. En hij zegt van joh, we gaan dat liedje nog niet uitbrengen in deze tijd. Ik zeg nou, dat is goed Henny, dan moeten we een ander liedje uit gaan brengen. En rond deze tijd, hey, hoe gaat het met jou?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is wel een heel leuk liedje geworden, dat denk ik.
0: Ja, Henny Thijssen is natuurlijk ook niet de eerste, de beste waar je terecht bent gekomen voor dit nummer dan, Hugo.
1: Nee, zeker weten, want hiervoor was ik... we hebben al een ander liedje klaarleggen, ander nummer, hoe je het zeggen wil.
0: Ja.
1: Met, dat is toch... Daar zit wel dat echte Hazes DNA zit daar wel in.
0: Ja.
1: En, nou ja, dat is niet... de tijd om het nu uit te brengen. Dus wij hadden eigenlijk zoiets van, joh, we gaan nog een liedje maken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is, hey, hoe gaat het met jou? En toch wel een knipoog in het leven met, hoe is het nu? Hoe benader je iemand? En ja, dat is eruit gekomen. En ik denk, met het andere liedje dan... Ja, dan gaan we wel een beetje in eind september, oktober, begin oktober gaan we, hoop ik, daar ook zeker een nieuw issue in te maken.
0: Ja.
1: Ja, maar het is nu wel zoiets van, we zitten met dit fantastische weer, ondanks dat iedereen erom klaagt. Ja, het is... 35, 36, 37 graden.
0: Ja, dat is heerlijk.
1: Ja, en dan hopen we, anderzijds hopen we daar toch ook met dit liedje toch ja, toch wel een beetje genoegen in te brengen met z'n allen. En hopen dat het ja, toch te verdragen is.
0: Dat het een beetje aanslaat en toch meegepakt wordt, Hugo.
1: Ja, dat hoop ik zeker.
0: Laten we in ieder geval afspreken dat we natuurlijk uiteraard contact gaan houden voor je volgende releases. Ik hoorde zojuist al dat wordt zo rond oktober.
1: Ja, dat denk ik wel. We zitten even te kijken. We moeten even afwachten. Hoe gaat dit liedje het nu doen? Mm-hmm. Dat weet je nooit. En ja, maar daarentegen, wij denken het volgende liedje toch totdat rond die tijd wel een. Ja, ik denk wel dat dat een heel mooi liedje gaat worden rond die tijd.
0: Ja. Hugo, wij hebben zeer zeker tegen die tijd in oktober weer contact met elkaar. En ik zou zeggen, ja, neem het podium, kondig deze single aan. En dan gaan we die te horen brengen vandaag.
1: Ja, beste mensen. Ik zou zeggen, we gaan met z'n allen toch voor een heel festivalweekend. Hey, hoe gaat het met jou? Dankjewel. En luisteraars, een heel goed weekend. Tot ziens.

0: Dat is de titel van de gereleasde single van Hugo Beijerman. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. Nogmaals mijn dank daarvoor, Hugo. De eerstvolgende artiest die nu alles over zijn nieuw gereleasde single kan vertellen is Jordy van Wijmeren. Goedenavond, Jordy.
1: Ja, hele goede avond.
0: En hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands.
1: Ja, dank je.
0: Ja, je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen, getiteld Ik ook van jou.
1: En dat klopt, ja.
0: Wat kun je de luisteraars hierover vertellen, Jordy?
1: Ja, wat kan ik erover vertellen? Mijn allereerste single die is in januari uitgekomen, dat is Ciao Adios. Maar mijn tweede single is ook een ander type nummer, hè. Dat is een zomerse plaat. En ook een, ik wil ook een andere kant van mijzelf laten zien. En daaruit is dus Ik ook van jou uitgekomen. En het gaat eigenlijk over de vrouw van je dromen die je tegenkomt. En daarmee door de muziek kom je bij elkaar. En blijf eigenlijk bij elkaar. Dus het is een lekkere dansbare plaat. Eigenlijk een salsa beat, lekkere salsa beat zit daaronder. Dus ik ben daar weer mega blij mee. Samen met Rowan Smeets, dus producer. En Sam Roosendaal heeft de tekst heeft hij geschreven. Dus het is weer dezelfde samenwerking. En als ik er blij mee.
0: Hartstikke fijn om te horen, Jordy. Heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Ja, zeker. Zeker. Er is ook een videoclip, dus die is te vinden, hè, op, die is online te vinden op mijn social media. Jordy van Wijmeren, Ik ook van jou. En een mooie videoclip in het hartjescentrum van Heerlen. Dus ik zou zeggen, zeker kijken.
0: Hij is in het hartje van Heerlen opgenomen, zeg je. Wie heeft deze mooie videoclip mogen schieten?
1: Ja, dat is Bram Bemelmans, een bekende van mij. Hij heeft een eigen bedrijf daarin. En hij heeft zowel mijn eerste single als nu ook mijn tweede single mogen filmen. En
0: Jordy, ook jouw tweede single gaan we uiteraard te horen brengen voor de kust en Duistrek en verder buiten op Radio 80. En we houden ook contact voor je volgende releases die gaan komen. Ik zou zeggen, neem het podium en kondig hem aan als je wil.
1: Yes, lieve mensen, Jordy van Wijmeren hier met mijn nieuwste single, Ik ook van jou.

0: vrijdag 26 juni 2026. Je luistert naar aflevering 320 van Gewoon Hollands. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Echteltalzee. Radio Studio 1 van RTV 80. Met nu bij jou uit de speakers, de allernieuwste van onze Appie Heen. Milkshake, dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. En ik had hem vorige maand op de telefoon. Hij heeft toen alles verteld over dit nieuwe nummer. Blijft een lekker plaatje met dit zomerse weer. Ik heb nu aan de telefoon Margreta van der Laar. Goedenavond, Margreta. Ik dacht dat ik Margreta van der Laar aan de telefoon had. Maar het schijnt dus dat ik Margreta aan een andere lijn heb. Margreta, goedenavond.
1: Ja, heb je me gevonden? Hè? Ik ben er, hoor.
0: Inderdaad, Margreta. Ik heb momenteel zo ontiegelijk veel lijnen openstaan hier bij Radio 80 voor al die gewone Hollandse artiesten. En ja, ik ben blij om je in de uitzending te hebben, Margreta.
1: Ja, gezellig.
0: Wat kun je vertellen over je nieuwe single De Tijd?
1: De Tijd. De Tijd is een single die ik zelf geschreven heb. Ik schrijf het meeste zelf.
0: Ja.
1: Dat heb ik een paar jaar geleden eigenlijk al geschreven, omdat ik het thema heel belangrijk vond. En toen kwam ik niet echt tot die plaat waarvan ik zei, nou, die moet ik uitbrengen.
0: Mm-hmm.
1: Toen heb ik hem even terug de koelkast in gegooid en die er eind vorig jaar weer uitgehaald, omdat het toch in mijn hoofd bleef zitten. Omdat ik simpelweg vind dat de tijd is natuurlijk iets waar we allemaal mee te maken. En daar moeten we niet tegen strijden, want dat verliezen we sowieso.
0: Ja.
1: En ik vind dat zoveel mensen die verdoen hun tijd met bezig zijn met dingen waarvan ik denk, oh, wat jammer, want je had die tijd ook kunnen besteden aan het delen met de mensen die je lief hebt en leuke dingen doen en fijne dingen doen en genieten.
0: Ja.
1: En ik vond dat ik daar een liedje over moest maken. Dus vandaar, en daar gaat de tijd dus over van, ja, weet je, geniet van die tijd die je hebt. We weten allemaal niet hoe lang het is. Het is heel cliché, maar ik vind, je kan het niet vaak genoeg zeggen.
0: Ja.
1: En zeker op het moment vind ik dat er zoveel mensen ook vechten tegen die tijd op een manier waarvan ik denk, ja, dat hoeft helemaal niet. Het is helemaal niet erg als je wat ouder wordt. Dat is juist een zegen als je ouder mag worden. En als je haren grijs worden, is dat prima. Mm-hmm. En als je een rimpeltje krijgt, is het ook prima. Dus vandaar dat ik vond dat ik dit echt moest maken.
0: Een hele mooie boodschap, Margreta.
1: Nou ja, ik vind het een belangrijke boodschap. Ja, ja, die kan niet vaak genoeg gezegd worden.
0: Bij wie ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen? Welke studio?
1: Ik heb het opgenomen in België, bij Robert Gijssen. Een hele jonge producer. Ja, ik wilde bewust een keer ergens naartoe gaan waar ik zelf mee kon produceren. Nou, ik kom hier. Dus we hebben echt samen deze productie gedaan. En ja, dat vind ik heel erg te gek om een keer met zo'n jonge fan te doen. Dus dat was heel erg leuk.
0: Ja, heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Zeker, die is gemaakt door Fred Baren. En die heeft dat prachtig gedaan voor een greenscreen. Wat ik heel fijn vond, want dat is namelijk heel praktisch. Dat gaat echt snel.
0: Ja.
1: En die heeft daar een hele mooie reis door de tijd achter gezet. Heel goed.
0: Okay. Margreta, wij houden natuurlijk bij Gewoon Hollands contact voor je volgende releases die gaan komen. Komt er dit jaar nog meer muziek van jou?
1: Ja, zeker. Ik ga volgende week de studio in met een hele gewaardeerde collega, een bijzonder groeping.
0: Mm-hmm.
1: Iemand waar ik heel veel liefde voor heb ook. En wij gaan samen een plaat maken die volledig uit onze comfortzone is. Dat hebben we allebei nog nooit gedaan.
0: Ja.
1: Dus het wordt, het wordt even out of the box volgende week.
0: Je kunt uiteraard denk ik nog niet vertellen wie dat is.
1: Nee.
0: dan houden we dat lekker.
1: Maar mensen die mij kennen, als ik zeg mijn muzikale mentor, dan weet iedereen wie het is.
0: Wij hebben zeer zeker tegen die tijd weer contact, Margreta.
1: Absoluut.
0: Ik zou zeggen, neem het podium en kondig je laatste gereleased nummer aan.
1: Dat ga ik heel graag doen, maar ik ga natuurlijk eerst jullie bedanken voor jullie tijd en heel veel succes met jullie programma. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren naar de muziek die we maken, want daar doen we het voor. En dan kunnen jullie nu gaan luisteren naar mijn nieuwe single, De Tijd.
2: Je wil me op, met me op, lekker ding.
0: Ja, dat is dus de verkeerde single, beste luisteraars. Dat komt omdat ik in die tussentijd helemaal in mijn eentje even bezig was met andere dingen in de studio. En ik werd teruggebeld door Margreta. Dus als het goed is, heb ik nu wel de goede single in het scherm staan.

0: jij.
1: De tijd, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Margrethe van der Laar, die hadden we aan de telefoon hier bij Radio 80. En natuurlijk mijn dank daar nogmaals voor, Margrethe. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man inmiddels van Gewoon Hollands, Erik Gele. Goedenavond.
2: Goedenavond, hoi.
1: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Erik.
2: Ja, zo'n tijdje geleden, hè?
1: Een behoorlijk tijdje terug sprak ik je nog over de single Waar ben jij?
2: Ja, dat klopt.
1: Dat inderdaad.
2: Een beetje terug, inderdaad. Ja, en, het is stil geweest.
1: Ja, daarvoor hebben we dat jaar daarvoor nog meer muziek van jou behandeld, natuurlijk. En 3 jaar geleden hebben we het gehad over de single Nooit Genoeg.
2: Ja, klopt. Klopt. We hebben 3 jaar geleden inderdaad het singeltje Nooit Genoeg opgenomen bij Frank van Kooijen.
1: Mm-hmm.
2: En het is eigenlijk nooit geworden wat we eigenlijk van verwacht hadden.
1: Okay.
2: En toen kwam Frank van Kooijen met een idee van, ik ga hem helemaal even opnieuw oppumpen.
1: Ja.
2: Wat meer sfeer erin zetten, alles erom en eraan. En dan brengen we hem helemaal opnieuw uit. En zo gedaan, of zo gezegd, zo gedaan. En zo is het balletje weer gaan rollen. En het nummer verdient gewoon meer als dat het gedaan heeft eigenlijk.
1: Ja.
2: Zo qua views en qua Spotify waren we niet heel ontevreden, maar we verwachten meer van het nummer vandaag.
1: Dus een heel nieuw jasje eromheen gegooid, een beetje opgepimpt en daar is een 2.0...
2: Ja, een beetje aangekleed, inderdaad.
1: Ja, 2.0 uitgekomen.
2: Ja, ja, ja.
1: Zo kunnen we het wel stellen.
2: Ja, het was, was een ideetje van de Boom Studio van Frank van Kooijen.
1: Van Frank, dus,
2: doe maar, jullie hebben groen licht. Ik zeg, trek je plan maar, ja.
1: Buiten deze...
2: ik moet zeggen, dat is leuk.
1: Ja, dit is natuurlijk een single van 3 jaar geleden die in een nieuw modern jasje is gedaald, Erik. Zit er ook gewoon nog nieuwe muziek aan te komen dit jaar?
2: Ja, we hebben van alles op de planken liggen. We willen even wachten tot na de zomer. Dus ergens eind september, begin oktober ergens willen we weer met iets nieuws komen.
1: Ah, oké. Okay. Nou, dan hebben wij zeer zeker tegen die tijd weer contact. En ik zou zeggen, je weet hoe het werkt. Je krijgt het podium, Erik.
2: Ja. Nou, lieve luisteraars, ik ben Erik Gele en dit is mijn nieuwe single, Nooit Genoeg 2.0.

0: net genoeg in een geheel nieuw 2.0 jasje gegoten door de heer Verkool. Je komt nooit te vroeg gekregen. Erik Gele voor de kust en duistrek op Radio 80. En we hadden hem aan de telefoon en hij heeft zojuist alles verteld over deze nieuw gereleasde single. Met nogmaals mijn dank daarvoor, Erik Gele. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma, Gewoon Hollands, Anthony Fokkema. Goedenavond.
1: Goedenavond, hoi.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Anthony.
1: Ja, dankjewel.
0: Vorige week had ik nog even contact met Twan.
1: Ja, mooi hè?
0: Inderdaad, wat een leuk singeltje, Laat Me Zingen.
1: Ja, geweldig. Hij doet het goed.
0: Inderdaad, fijn om te horen, Anthony. Maar ook jij hebt een hele mooie single voor ons meegenomen.
1: Ja, zeker weten. Ja. Eentje met een verhaal ook, hè?
0: Inderdaad, de tijd tikt altijd verder.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je in het kort erover vertellen, Anthony?
1: Ja, het is een liedje waar we ons eigenlijk allemaal in vinden. En tegelijkertijd ook een eye-opener. Een liedje waar je wat met een boodschap dat je het vandaag moet doen, want morgen is niet beloofd.
0: Kijk, dat is een hele duidelijke boodschap, Anthony.
1: Ja.
0: Wij houden natuurlijk contact bij dit programma voor ook volgende releases die van jou gaan komen. We lopen bijna tegen het nieuws, dus ik kan het helaas niet te lang houden dit keer.
1: Geen probleem.
0: Ik zou zeggen, Anthony, neem het podium. Dan mag je hem zelf even aankondigen als je wil.
1: Hier is Anthony Fokkema.

0: mooie nieuw gereleased single van Anthony Fokkerma voor de kust en Duistrijk en verre verre buiten. De tijd tikt altijd verder. Dat is de titel van deze nieuw gereleased single. We hadden Anthony aan de telefoon hier bij Radio 80 met natuurlijk mijn dank daar nogmaals voor. We gaan zo meteen naar het nieuws van 10 uur. Aan de andere kant van 10 uur ben ik nog een uur bij je terug met Gewoon Hollands. Graag tot zo meteen.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Dit is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
4: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
3: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen

0: boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
1: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
0: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de Koentunnel en Landsmeer staat 2 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzeria Herengewaard en Pizzeria Noordscherwoude.
4: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80. Zomer op je radio.
3: Dit is RTV 80.

0: Naar buiten. We horen nu momenteel het allernieuwste van onze Jamon van Engelen. Het allernieuwste, je vindt me op uit de speakers.
1: Ja, mijn fantasie. Jij bent mijn sexy, sexy lady.
0: Vanavond tot 11 uur met Gewoon Hollands hier op Radio 80... met de beste Nederlandstalige artiesten en nieuwe releases aan de telefoon. Zo ook, nu als het goed is, Tom Loen, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: En welkom terug bij Radio 80, Tom.
2: Dank u wel.
0: En je hebt, als het goed is, ook weer een hele mooie single voor de luisteraars meegenomen.
2: Ja, zeker, zeker. Hij is vorige week uitgekomen en hij heet Word Jij Mijn Señorita.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Tom?
2: Ik kom heel veel in Spanje en ik zing daar ook heel veel. En dit kwam zo te sprake bij de producer. En toen zei hij, hey, is dat niet een mooie onderwerp? Zullen we daar eens op voortborduren? En zo is hij geboren.
0: Wie heeft de tekst mogen schrijven?
2: Ik samen met Bart Jansen en Catalina Schweighauser.
0: En waar heb je hem opgenomen, Tom?
2: In Amsterdam. Bij de Heining.
0: Oké, en de locatie?
2: Hoe heet dat nou? Oh, wat erg, ik weet het er niet uit mijn hoofd. Studio 13.
0: Oké. Okay.
2: Zou dat kunnen?
0: Ja, ja. Ook een videoclip erbij laten maken?
2: Ja, zeker, door Ron Schmid. En die is ook opgenomen in Carriuela.
0: Kijk, ook.
2: Dus helemaal een tropisch tintje.
0: Ook geen onbekende man, hè? Die Ronnie de cameraman niet.
2: Nee, wereldfan.
0: Inderdaad, ik krijg regelmatig ook nummers en releases van zijn kant.
2: Tom, ja.
0: Wij houden natuurlijk contact voor volgende releases. Zometeen moet je, als het goed is, het podium nog op.
2: Ja, klopt.
0: Waar sta je?
2: In Hem, op een bruiloft.
0: Oké, okay. Dus het is een...
2: In de startblokken.
0: Het is een beetje besloten?
2: Ja, absoluut. Ja, ik heb vandaag eigenlijk alleen maar besloten optredens. Veel mensen trouwen vandaag op deze vrijdag.
0: Ik wens je heel veel succes zometeen natuurlijk met optreden, Tom. En wij gaan je single te horen brengen. Je mag hem aankondigen.
2: Super bedankt. Oké, lieve mensen, dames en heren. Hier komt-ie. Tom Loen, Word Jij Mijn Señorita.

0: Word jij mijn señorita? Dat is de titel van deze nieuw geruïsde zingel van onze Tom Loen. We hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. Mijn hartelijke dank daar nogmaals voor Tom. En dit is aflevering 320 van Gewoon Hollands op Radio 80. Mocht je zojuist ingeschakeld zijn en dat nog niet weten, dan weet je het bij deze. Vrijdag 26 juni 2026. En ik heb vandaag nu, als het goed is, aan de telefoon Zella. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, en ook welkom terug bij Radio 80, Zella.
1: Ja, dankjewel.
0: En ook jij hebt weer een hele mooie single uitgebracht en voor ons meegenomen.
1: Ja, heerlijk zomers, dat weer zeker.
0: Laat de zomer aan, zullen we dan maar zeggen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Zella?
1: Nou ja, mijn nieuwe single Laat de zomer aan, dat is natuurlijk echt een heel vrolijk en zomers nummer. En ja, het ging mij erom, mensen moeten wel een goed gevoel geven, dat het ook gewoon echt lekker zomer is.
0: Ja.
1: Dus dat is wel gewoon fijn.
0: Mm-hmm. Met wie heb je de tekst geschreven, Zella?
1: Ja, ik heb eigenlijk de tekst zelf geschreven. Alleen Hedy die heeft dat zeg maar aangepast voor mij.
0: Ja.
1: En dus ja, we hebben het eigenlijk samen een beetje ook bekeken van nou, hoe kunnen we dat het beste erop zetten. Dus... Maar ja, het is gewoon heel mooi geworden.
0: In welke studio heb je het mogen opnemen, Zella?
1: Ik heb bij Frans Vollink heb ik hem opgenomen.
0: Oké, heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Nee, dat heb ik nog niet. Maar dat komt nog wel.
0: Okay,
1: het was iets sneller erop gezet dan wat ik verwacht had.
0: Ja, dus de videoclip die gaat er nog aankomen.
1: Nou ja, ik wil wel kijken of dat ik er iets nog wel leuks bij kan gaan maken. Maar ik ben natuurlijk ook nog met heel veel nieuwe andere dingen bezig. Dus er komt nog eigenlijk heel veel dingen aan. Dus,
0: oké, dan je maakt me nieuwsgierig, Zella.
1: Ja, nee, dat is echt... Ik ga nu binnenkort ook weer wat doen. En dat, dat is gewoon... het enige wat ik kan vertellen is dat het een heel oud liedje is van 1970... die ik eigenlijk in een nieuw jasje ga steken, dus...
0: Dan gaan we daar natuurlijk op wachten. Heb ik uiteraard weer contact met jou binnenkort. En ik zou zeggen, ja, kondig deze single aan, Zella. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Oké. Okay. Nou, lieve luisteraars, om het zomergevoel lekker lang mogelijk vast te kunnen houden... dan wil ik jullie deze nummer van mij laten horen. Laat de zomer aan.

de zomer aan. Dat was Zella voor de kust en Duinstreek en ver en ver naar buiten. Mede te beluisteren natuurlijk. Ja, Zella, mijn dank dat je aan de telefoon hier bij Radio 80 alles kwam vertellen in het programma Gewoon Hollands over deze nieuw geliefde single Laat de zomer aan. Ik ga even goed nog proberen wat artiesten in de uitzending te halen aan de telefoon. Dus blijf gezellig luisteren. Het is ontiegelijk lekker weer. We kunnen wel zeggen code rood. Hier is Edwin van der Tolen.

0: Edwin van der Tolen, voor de kerst en duistrekker verder buiten. Wij hoorden code rood. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Henk Kersten. Een goede avond, Henk.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Holland, Henk. En
1: ja.
0: Een hele mooie nieuwe single meegenomen. Oh, luister toch.
1: Ja, klopt. Klopt, ja. Hij gaat als een speer. Het is een mooie single geworden. Had dan gewerkt. Ja. En hij doet het serieus goed. Niet verwacht.
0: Met wie heb je de tekst geschreven, Henk?
1: Het is eigenlijk een bestaand nummer.
0: Ja.
1: Het is ooit een keer gezongen door onze eigen band Kramer, Bobby Prins.
0: Oké.
1: En natuurlijk, Freddy de List heeft er een keer een feestnummertje van gemaakt. Maar het zat altijd bij mij in het repertoire. Ja, en ik zong het altijd met plezier. Ik vond het altijd een geweldig nummer. Ik bracht altijd wel een beetje emotie mee. Dus we hebben het opnieuw opgenomen eigenlijk met wat... Ja, een beetje nieuwe muziek, een beetje wat meer geluid erin, een beetje moderner gemaakt. Ja, en eigenlijk wel super geworden, ik zelf.
0: Dus eigenlijk een beetje een moderne jasje eromheen gegooid, zeg maar.
1: Ja, want het was altijd wel, ik vond het altijd wel een heel mooi nummer. En het feestnummer van Freddy de List, dat vond ik ook wel goed klinken, maar... Het hield eigenlijk het sentiment van de zong weg. Dus eigenlijk, het is eigenlijk wel een verdrietig nummertje, zeg eigenlijk.
0: Ja. Maar heb je ondanks even goed er ook een videoclip bij laten maken, Henk?
1: Ja. Alleen de videoclip die was iets later dan gepland. Want wegens privéomstandigheden van de video maken, ging dat even iets later langer duren. Nou ja, dat... We hebben op de koop toegenomen, maar we konden het niet laten om de song iets eerder uit te brengen.
0: Ja. Dus de videoclip gaat alsnog wel komen?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. Hij is al eigenlijk eigenlijk klaar. Maar privéomstandigheden, overlijden en zo.
0: Ja.
1: We konden het even niet meer op tijd klaarmaken. Zeg maar.
0: Nee. Nou, dan gaan we daar natuurlijk op wachten, Henk, dat die online wordt gezet. Ik hou dan uiteraard de luisteraars daarvan op de hoogte, mocht dat het geval zijn.
1: Ja.
0: We houden contact voor volgende releases die gaan komen. Dat ben je uiteraard ook van me gewend. En ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan. En dan wordt het tijd dat we hem te horen gaan brengen.
1: Nou, hartstikke fijn. Leuk dat jullie de aandacht gaan besteden. En heel veel succes vanavond.

0: Duister toch, dat is de allernieuwst gereleasde single van Henk Kersten hier voor de Kust en Duinstreek en verder buiten. We hadden Henk persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80, met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Henk.
1: Goedenavond, Radio 80. Zomer op je radio. Zet je radio hard.
0: Hier is de nieuwste van...

0: De allernieuwste van onze Andy van der Leek en ik heb de zomer in mijn bol. Als ik zeg die heer Michael Eelders, is dat geen onbekende man inmiddels bij dit radiostation en bij Gewoon Hollands. Het maakt niks uit, dat is de laatste keer over de single waar ik hem over in de uitzending mocht ontvangen. Ik heb hem als het goed is weer aan de telefoon. Goedenavond, Michael.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, hoe is het gegaan met je laatste single, Het Maakt Niks Uit?
1: Nou, ik moet zeggen, dat zit wel zo aan de dijk, hè, de laatste tijd.
0: Hij is lekker aan het meelopen.
1: Het gaat als een speer, Herman. En nee, leuk dat je weer belt.
0: Zeer zeker.
1: En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk wel heel trots ben op het liedje Het Maakt Niks Uit. Dat is natuurlijk een fantastische meezanger.
0: Mm-hmm.
1: En ik zal je vertellen dat hij het op het podium ook onwijs goed doet. Nog steeds goed gedraaid wordt. Maar we hebben ook weer een nieuw plaatje gemaakt natuurlijk. Maar daar komen we zo even op. Maar ik zal je wel vertellen dat het niet vergeten is. Dat gaat heel erg goed. En ik heb het zo goed dat ik al bijna een release hoop heb op RTV Oost. Waar wij al eigenlijk gisteravond hebben opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn 6 afleveringen waarvan wij mensen gaan verrassen. De een is ziek, dan heeft een zware scheiding achter de rug. De ander gaat niet zo goed mee, de ander is net getrouwd. Dus we gaan een heel een mooie zomertour doen met jullie collega's van RTV Oost uit Twente en Overijssel.
0: Ja.
1: Nou, dat zet natuurlijk fantastische zoden aan de dijk op de lokale, grote Overijsselse tv.
0: Ja.
1: En dat gaat gebeuren. En ik ga dat morgen allemaal bekend. Ik zou het eigenlijk vandaag bekend, maar ik ben onderweg naar een optreden. Maar ik ga het morgen bekend maken. Dus
0: ja.
1: Heb je in ieder geval toch nog een primeur, hè, dat ik dit nu even breng, dit nieuws.
0: Kijk eens, en je nieuwe single, Michael, getiteld Noorderzon.
1: Noorderzon, ja. Leuk.
0: Wat kan je daar nog over vertellen?
1: Ja, lekker zomers liedje. Feel good. Lekker meezingbaar. En wat vind je er zelf van, Herman?
0: Ik heb hem zelf natuurlijk al mogen beluisteren, Michael. Ik vind het, net als je vorige single, een lekkere meeknaller.
1: Dankjewel. Het is wel een goede plaat. Het klinkt weer hartstikke lekker. En ik denk ook wel dat het ook wel echt zo aan de dijk zet, dat ik zeg. Maar ik denk ook wel dat soort liedjes ook wel heel goed doen op de radio bij jullie. En vooral zijn het liedjes die net voor de zomer uitkomen. Dat gaat de hele zomer meedraaien. Dus dat is helemaal geweldig.
0: Ik ga ervan uit dat hij lekker opgepakt gaat worden, veel gestreamd gaat worden, Michael.
1: Nou, daar ben ik dan wel achter. Want als we naar de streams kijken, zijn we al meer dan 11.000 streams verder op Spotify in een week tijd. Dus dat gaat fantastisch.
0: Dat is heel fijn om te horen. Dan doen we het in ieder geval niet voor niks,
1: gaat
0: Michael.
1: Gaat heel erg goed, Herman.
0: Wij houden natuurlijk contact. Er gaat zeker meer muziek van jou komen. Dat weet ik zeer zeker. En neem het podium, kondig hem aan. En dan gaan we je single te horen brengen.
1: Nou, superleuk dat je weer de aandacht wil geven aan de nieuwe single Noorderzon. En ik vind het ook onwijs leuk dat je elke keer bij elke single mij steunt, Herman. Dankjewel, Radio 80, fantastisch. Lieve luisteraars, jullie gaan nu luisteren naar mijn allernieuwste hit, zomerhit, nieuwste single Noorderzon, Michael.

0: de single Ik Wacht Op Jou, tezamen in duet met Zara Roger. En als het goed is, dan heb ik Jeffrey wederom in de uitzending aan de telefoon. Goedenavond, Jeffrey Leek.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Jeffrey.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe is je duet single opgepakt, Ik Wacht Op Jou?
1: Ja, op zich wel gewoon wel oké. Ik had er wel eigenlijk nog iets meer van verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, voor mij is het natuurlijk gewoon een stukje erkenning met een prachtige soulzangeres, Sherman Rouse.
0: Ja.
1: Ja, dat staat op mijn cv, dus dat neemt niemand mij meer af.
0: Heel fijn om te horen. Jij hebt zelf middels wel weer een nieuwe solo-single gelanceerd.
1: Ja, zeker.
0: Getiteld Coochie.
1: Ja.
0: Wat kun je over deze single vertellen, Jeffrey?
1: Nou, het is eigenlijk heel erg leuk bedacht door de producer, want ze zijn nu bezig met een rode draad in mijn muziek te creëren. En een soort van profilering van wie is Jeffrey Leek met welke muziekliedjes. Hè? Dat er een soort, ja, wat ik zeg, rode draad in komt. Dat mensen denken, hé, dit kan wel eens een liedje van Jeffrey zijn.
0: Ja.
1: En de jongens weten heel goed hoe ze dat moeten doen. En die dachten, nou ja, misschien wel echt een catchy, leuk liedje. Wat gewoon lekker blijft hangen, ook voor de jeugd. Ook voor een andere doelgroep dan alleen volks. Zo is eigenlijk Coochie tot stand gekomen.
0: Waar heb je hem mogen opnemen, Jeffrey?
1: Ik zit sinds kort bij een nieuw label, Dik Geluid.
0: Oké. En de videoclip die erbij zit?
1: Nou, dat was het leuk van alles. Kijk, die jongens die hebben een andere visie. Want die jongen die heb 10 jaar lang in Amerika gewerkt met Mr. Props en andere grote artiesten.
0: Mm.
1: Kijk, hij zegt in principe moeten we gewoon gaan pitchen gewoon op internet. Content maken, Instagram, TikTok. Mocht het liedje gewoon een knallen van een teller krijgen met echt 100.000 views.
0: Ja.
1: Kan je altijd nog binnen een dag een videoclip schieten. Ik kijk, weet je, het is niet lullig doet. Een videoclip is allemaal hartstikke leuk. Ik heb bijna bij elk liedje wel een videoclip gemaakt.
0: Mm.
1: Maar mijn laatste clip kostte bij elkaar €8.000. Ik heb het er niet uitgehaald. Dus weet je, ja, kan je het wel laten zien op YouTube. Maar ja, ik verdien er niks mee. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dat is zo. En het gaat natuurlijk uiteindelijk met een single maken. Ja, toch uiteindelijk denk ik een beetje merendeels om het gehoor.
1: Ja, ook dat. Ja. Ja, want als je op Spotify hebt, kijk, ja, dan heb je ook maar een paar seconden dat je een beeld ziet. Maar ja, mensen luisteren toch een hele playlist af in plaats van een videoclip te bekijken.
0: Dat is zo. Jeffrey, wij houden natuurlijk uiteraard contact voor je volgende releases die gaan komen. Die gaan er zeker uiteraard komen, neem ik aan.
1: Ja, tuurlijk. Ik blijf gewoon lekker doorgaan.
0: Kijk eens, dan houden wij contact voor de volgende, Jeffrey. En ik zou zeggen, kondig je laatste release de single aan.
1: Nou, voor de luisteraars vanavond, mijn allernieuwste liedje weer, Coochie.

0: Vrijdagavond, 26 juni 2026. Dit is aflevering 320 van Gewoon Hollands voor de kust en daarstreek op Radio 80 en verder buiten. En dat natuurlijk rechtstreeks vanuit radiostudio Zuiderduin en Echt van de Zee. Radiostudio 1 van RTV 80. Wij hoorden Koetsie, de allernieuwste geliefde single van Jeffrey Leek uit de Speakers Denderen. En we hadden Jeffrey natuurlijk zelf persoonlijk aan de telefoon, zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw geliefde single Koetsie. Met nogmaals mijn dank daarvoor, Jeffrey Leek. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Giovanni Vrieswijk. Goedenavond, Giovanni.
1: Goedenavond,
0: Herman. En ook een hartelijk welkom bij Radio 80, Giovanni. Okay. Een hele mooie single meegenomen voor de luisteraars, getiteld Vanavond wordt het zwaar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik had een zware avond vanavond met 24 artiesten, Giovanni.
1: Ja.
0: Wat kun jij over deze nieuwe gerelease single vertellen?
1: Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik dook de studio in. En ik had met mijn producer erover van... laten we gewoon een lekkere meezingen meepakken. Maar gewoon met een hele andere titel. Ja. Dat is het ook geworden, want het is, vanavond wordt het zwaar. Dus voor de meeste mensen denk ik dat het een heel rustig nummer is. Maar het is een... lekker opzweetnummertje. Vooral, maakt niet uit waar je bent. Ben je aan het werk, ben je aan het feesten. Ik kan gewoon lekker meezingen en luisteren.
0: En mogen wij ook weten wie die producer is, Giovanni?
1: Marco Lusink.
0: Kijk, heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken?
1: Ja.
0: En wie heeft dat mogen doen?
1: Dat heeft Gerrit Riese mogen doen.
0: Gerrit Riese. Welke locatie heb je uitgezocht voor de videoclip?
1: Ik was toevallig op vakantie bij Marveld in Groenlo. Dus ja, daar heb ik via mensen hebben geregeld voor mij... om daar de videoclip op te mogen nemen. En dat ik zeker mogen doen.
0: Op YouTube, andere kanalen. Hij is overal, neem ik aan, te bezichtigen.
1: Overal, op alles is te luisteren.
0: Hartstikke mooi. Giovanni, wij horen bij dit programma contact voor volgende releases die gaan komen. Kunnen we dit jaar nog meer muziek verwachten van je?
1: Ja, rond eind augustus, begin september, komt mijn tweede single uit.
0: Kijk eens, dan heb ik rond die periode zeer zeker weer contact met je, Giovanni.
1: Zeker, komt goed.
0: Wat je eerste debuutsingel betreft, geef ik je het podium. Je mag hem aankondigen.
1: Nou, lieve luisteraars, vooral meeluisteren en meezingen. Vanavond wordt het zwaar.

0: Wij hoorden de allernieuwste debuutsingle van Giovanni Vrieswijk voor de Kust de Duistrijk hier op Radio 80 en verder buiten. Vanavond wordt het zwaar getiteld. En ja, mijn dank Giovanni dat jij aan de telefoon hier bij Radio 80 in ieder geval alles kon vertellen over je eerste debuutsingle. We blijven je volgen, uiteraard bij dit programma, voor je volgende releases. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Arjo Witkamp. Goedenavond.
1: Goedenavond Herman en goedenavond de luisteraars van RTV 80.
0: Hartelijk welkom terug bij het programma Gewoon Hollands, Arjo.
1: Ja, leuk. Het feit dat we weer bij je mogen aanschuiven om het er weer even over te hebben.
0: Je bent natuurlijk altijd van harte welkom en je hebt een hele mooie nieuwe single ook meegenomen voor de luisteraars.
1: Jawel hè. Ik mag zeggen dat ik er wel echt trots op ben wat het resultaat geworden is. En ja, wat ik ook al mee hoor, is vanaf afgelopen maandag is die overal online gegaan.
0: Ja.
1: En zoveel leuke reacties die ik krijg. En van ja, eigenlijk wel iets anders dan wat we van je gewend waren. Maar ja, het is echt de zomerse sfeer, die komen naar boven. En helemaal nu met deze temperaturen, zeg maar.
0: Ja, fijn om te horen dat die positieve reacties zo omhoog komen, Arjo. Met wie heb je de tekst geschreven van dit nummer?
1: Sorry, nog één keer, sorry.
0: Met wie heb je de tekst geschreven?
1: Oh, sorry. Dat heeft Peter van Kesteren gedaan, van Lyco Music. Die heeft hem geschreven en die heeft hem ook gecomponeerd en opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben al jaren bij dezelfde studio.
0: Ja.
1: En ik wou gewoon even een keer wat anders proeven. Niet dat ik bij de anderen niet tevreden was, maar ik wou gewoon eens proeven wat heb nou de rest te bieden. En zo ben ik bij Lyco Music terechtgekomen.
0: Oké. Heb je ook een videoclip erbij laten maken?
1: Die is iets later. Die wordt 4 juli gaan we die opnemen.
0: Ja.
1: En de cameraman heeft beloofd dat hij hem binnen een week klaar heeft. Dus daar kan hij ook nog net zo, voordat bij ons allemaal de zomervakanties beginnen, kan die online.
0: Dus hij staat zo'n beetje rond half juli staat hij dan overal hij dan te vinden?
1: Ja, dan moet hij zeker online zijn. Ja, het nummer zelf staat er al wel op, bijvoorbeeld op YouTube.
0: Ja.
1: Maar ook natuurlijk op andere streams staat hij al. Alleen ja, het is nog even zonder videoclip. Dat past er gewoon niet anders in de schema's met de mensen die er allemaal aan meedoen. Dus ja, dan is het even passen en meten.
0: We houden het in de gaten. Mocht die online worden gezet, dan ga ik zeer zeker dat de luisteraars even melden, Arjo, tegen die periode.
1: Ah, super, hartstikke leuk.
0: En ja, ik zou zeggen, neem het podium. Behouden contact voor je volgende releases. Die gaan komen uiteraard. En ja, we gaan je singelmatig horen brengen, denk ik.
1: Super, hartstikke leuk. En bedankt dat jullie de aandacht willen schenken, want dat mag ook wel eens gezegd worden. Wij hebben jullie ook net zo hard nodig als dat jullie ons nodig hebben. En ik vind dat nog wel eens vergeten wordt, maar niet bij mij. Dus dank jullie wel voor het willen brengen van onze nummers.
0: Arjo, bij deze heel graag gedaan. Dat blijf ik zeer zeker met mijn programma doen. En ik zou zeggen, ja, neem het podium, kondig de jingle aan.
1: Nou, hartstikke leuk. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie hem leuk gaan vinden. Mijn nieuwe single, Ga met me mee.

Mario Wiskamp, de allernieuwste release single, ga met me mee. We hadden hem zelf persoonlijk aan de telefoon hier bij Gewone Hollands. En nogmaals mijn dank daarvoor, Arjo, dat jij alles kwam vertellen over deze single. We blijven natuurlijk ook uiteraard Arjo Wiskamp volgen bij dit programma. Ik had eerder vanavond, contact hier bij Radio 80 over de nieuw gereleasede single van Anthony Fokkema. En ook vorige week had ik zijn zoontje aan de telefoon. Ik wil die single niet onthouden en daar sluiten we vanavond mee af.

op deze vrijdagavond, de 26e juni 2026, een aflevering 320 van Gewoon Hollandse op Radio 80. En natuurlijk verder buiten te ontvangen. Ja, ik wil ten eerste alle luisteraars van vanavond even bedanken voor het luisteren. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ook natuurlijk namens alle artiesten. En alle artiesten natuurlijk bedankt dat jullie de nieuw gereleaste nummers te horen kwamen brengen vandaag. Dat waren zo even de artiesten op rij. Rontas, tezamen met Mirelle, een nummer opgenomen, ook jij getiteld bij Dank Rontas. William Burg aan de telefoon bij Radio 80, ook mijn hartelijke dank daarvoor. Stefanos bij Radio 80 vandaag, iets stiller zijn nieuwe single, ook mijn dank aan Stefanos. Ik had Dennis Jones bij Radio 80 vandaag aan de telefoon over zijn hele mooie nieuw gereleasde single, Waarom mag ik mijn kind niet zien, mijn dank aan Dennis Jones. Leon Pietersson bij Radio 80 vandaag, jij bent mooier dan de sterren, zijn nieuw gereleasde single. Ook Robin van Herwijden bij Gewoon Hollands vandaag, de nachtploeg van de kroeg. Dat is de titel van zijn nieuwe song. En natuurlijk ook Mike Appelhof hadden we in de uitzending vandaag over de single Menens. De Vier Viltjes, oftewel Geert van de Vier Viltjes aan de telefoon, over de single Rowan Has a Medley. Mijn dank aan Geert. Manuela had ik aan de telefoon. Alles een beetje meer en een beetje meer, moet ik zeggen. Ook mijn dank natuurlijk aan Manuela hiervoor. Ik had Mike Anders aan de telefoon vandaag. Ja, mijn Manuela, dat is de titel van zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Mike Anders. Rick de Jong bij Radio 80 vandaag aan de lijn. Ik ben een uurtje later. En ook mijn dank aan Rick de Jong. Hugo Bijman had ik aan de telefoon vandaag. Hey, hoe gaat het met jou? Zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Hugo Bijman. Jordi van Weijeren bij Radio 80 aan de lijn vandaag. Ik ook van jou. Dat is zijn nieuwe single. En natuurlijk

0: Rebecca van der Gele. En natuurlijk Tom Loen had ik aan de telefoon bij Radio 80. Word jij mijn signorita? Dat is zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Tom Loen hiervoor. Ik had Anthony Fokkema aan de telefoon bij Radio 80. De tijd tikt altijd verder. Dat is zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Anthony Fokkema. Zangeres Ella bij Radio 80 aan de lijn. Laat de zomer aan. Dat is haar nieuwe single. Ik had contact met Jeffrey Leek vanavond bij Radio 80 over de nieuwe single Coochie. En natuurlijk ook mijn dank aan Jeffrey Leek hiervoor. Ik had Henk Kersten bij Radio 80 aan de telefoon over de single Al Luister Toch. Ook mijn dank aan Henk Kersten. Michael Hilvers bij Radio 80 vandaag aan de telefoon. Noorderzon, zijn nieuwe single. Dan gaat natuurlijk ook mijn dank uit aan Michael Hilvers hiervoor. Ik had Giovanni Vrieswijk aan de telefoon bij Radio 80. En natuurlijk ook mijn dank aan Giovanni Vrieswijk. Ten slotte hoorden wij Arjo Witkamp, Ga Je Mee, zijn nieuw gereleasede single. En ook mijn dank aan Arjo Witkamp hiervoor. Was even een hele mond vol, dat waren de artiesten. Ik wil dan de rest van deze medewerkers van dit radioprogramma even bedanken. En dat waren de volgende artiesten, pluggers, die hier aan meewerkten. Dennis van de Kraan van Score Promotions, mijn dank. Willem de Bie van All For You Events, mijn dank. Jeannette de Wit van AP Artiesten Promotie, mijn hartelijke dank. Ricky Smit van Team Holland Music, ook mijn dank. Casper Jansen, Hit It Music, mijn dank. Maurice Edelenbos van Ultimate Disc, mijn dank. Geert Hakse van Showbezien voor mijn dank. En natuurlijk ben ik zelf Herman van Kampen van Herman van Kampen Artiesten Promotie. Volgende week ben ik weer met een nieuwe Gewoon Hollands hier voor de Kust en Duistreek op Radio 80 en ver en ver daarbuiten. Blijf gezellig luisteren natuurlijk naar RTV 80. En maandag ben ik hier met Showbezien voor tussen 12 en 3. Luister dan ook even.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS had Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.